0: vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is de...

0: Ontdek het geluid van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's
1: beste muziekmix. AFM.
0: Dit is AFM. AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM-app. En radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: Here we go.
1: Antena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Antena's beste muziekmix. Dit is...

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is

delete the message.

0: in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Het is zomer! En dat vieren we met de lekkerste zomerhits. Dit is Altena's beste muziekmix. Ah,

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
5: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
5: Met nu
0: non-stop muziek.
5: Dit is AFM.

0: FM. Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
1: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
5: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
4: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
6: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
4: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel. Dan thuis tegen Levska Sofia.

0: Het weer, vanochtend nog kans op wat buien. Verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Nederland. 25 kilometer file bij elkaar. Op de A15 Rotterdam richting Europoort ondervindt het verkeer last van de afsluiting van de Zuurhofbrug. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar houdt rekening met 30 minuten oponthoud. En we zien daar ook omrijdend verkeer op de N218 bijvoorbeeld, Spijkenisse richting Oostvoorne. Tussen de aansluiting met de N496 en de N15, 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. Dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Daar beland je in de file tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel. Je treft 4 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. Op de A73 richting Maasbracht is dat tussen Nijmegen, Dukenburg en Molde. Dat komt door wegwerkzaamheden. Je bent 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
5: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffehoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek. In het Biesbosch Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbosch te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennis maken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbosch. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbosch Museum Eiland in Werkendam.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De dijkgraaf ten Dekkenweg in Werkendam krijgt vanaf 5 oktober nieuw asfalt. Het wegvak vanaf de A27 tot en met de Bolstraastraat wordt gefaseerd afgesloten. Het gedeelte tussen de rotonde Borgarenweg en de Bolstraastraat gaat op 5 oktober om 7 uur dicht. De rotonde zelf volgt op 9 oktober om 7 uur. De werkzaamheden duren tot 10 oktober 11 uur. Tijdens de afsluitingen worden omleidingen ingesteld en zijn verkeersregelaars aanwezig. De gemeente plant het vervangen van het asfalt op de rotonde in het weekend om de bereikbaarheid van Werkendam en het industrieterrein zoveel mogelijk te behouden. Een vrouw is maandagavond met haar auto in een sloot langs de Neerandelseweg in Andel beland. Het incident gebeurde rond 11:15 toen ze vanaf het sportpark de weg op wilde rijden. Door een rijfout reed ze recht door de sloot in. De vrouw bleef ongedeerd en wist zelf uit de auto te komen. Ze ging daarna naar huis. Omdat de hulpdiensten bij aankomst niemand aantroffen, zocht de brandweer nog enige tijd naar mogelijke inzittenden. Later bleek dat de auto leeg was. Een takelbedrijf haalde het voertuig uit de sloot. Bibliotheek Cultuur.Altena had in 2025 bijna 13.000 leden en ruim 58.000 bezoeken. Met de nieuwe vestiging in Werkendam, een verplaatst afhaalpunt in Andel en vanaf eind oktober een servicepunt in Almkerk komen de bibliotheekdiensten dichter bij inwoners. In totaal organiseerde de bibliotheek vorig jaar 1388 activiteiten met bijna 12.800 deelnemers. Ook biedt de bibliotheek hulp bij digitale zaken en de digitale overheid. Vanaf 2027 kunnen inwoners van 18 tot en met 27 jaar bovendien gratis lid worden. De groei sluit aan bij een landelijke stijging van bibliotheekbezoek en lidmaatschappen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment krijgt het verkeer op enkele wegen te maken met file. Op de A15 bijvoorbeeld Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Verderop op de A15 richting de Maasvlakte sta je in de file tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne. Dat heeft alles te maken met de gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug. Je doet er 20 minuten langer over. Op de A73 tot slot, daar sta je in de file richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Molde. Dat komt door wegwerkzaamheden. 4 kilometer, 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.

0: ZFM. Regio-info.
1: In het Oude Kerkje in Sleewijk vindt op zaterdag 26 september een bijzonder concert plaats, waarin muziek en verhalen uit verschillende delen van de wereld samenkomen. Verhalenverteller Jan Bergvens wordt daarbij begeleid door Marja van Hilsum op fluit en Tony Meinhard op piano. Bergvens woonde en werkt onder meer in Cambodja, Suriname, Libanon en Afghanistan. Tijdens het concert vertelt hij verhalen over deze landen en zijn ervaringen. De verhalen worden omlijst met bijpassende muziek, met composities van onder andere Fauré, Mendelssohn, Boulanger en Amirov, Strauss en Poulenc. Het concert is een extra uitvoering binnen de reeks winterconcerten van Stichting Behoud Sleewijks Kerkje. De aanvang is om 16:30 in het Oude Kerkje aan het Kerkeinde in Sleewijk. Meer informatie is te vinden op de website sleewijkskerkje.nl. In de bibliotheek in Werkendam start op maandag 28 september de vijfdelige cursus Zeg het met je handen. Deelnemers maken kennis met gebarentaal en leren eenvoudige en praktische gebaren die zij in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Tijdens de cursus komen onder meer naamgebaren, basisgebaren en het handalfabet aan bod. Ook wordt geoefend met het gebruik van gebaren tijdens gesprekken en het voorlezen van verhalen. De lessen worden gegeven door Gera Vonk Huisjes, die zelf doof is en al jaren lesgeeft in de Nederlandse gebarentaal en Nederlands met gebaren. De bijeenkomsten zijn op 28 september, 5 en 19 oktober en 2 en 16 november. Het aantal plaatsen is beperkt en vooraf aanmelden noodzakelijk. Inschrijven kan via de website bibliotheekaltena.nl/gebarentaal.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Heerlijke radio. Voor de gemeente Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. AFM.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
9: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
8: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
10: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
8: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie.
12: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files verspreid over de zuidelijke helft van Nederland. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Markiezaad en Berg op Zoom-Zuid. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Je doet er 15 minuten langer over. Ook een ongeval op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar zijn ze nu bezig met opruimwerkzaamheden tussen Berkel en Rode Reis en Rotterdam-Kralingen. 2 rijstroken zijn afgesloten en je vertraging een kwartier. Dan nog een ongeluk op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg betekent dat een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
6: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
6: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
6: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
3: Met nu
6: muziek en informatie.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Inwoners kunnen vanaf nu stemmen op projecten voor het inwonersbudget 2026. Van alle ingediende ideeën voldoen 30 projecten aan de voorwaarden. Ze zijn verdeeld over de thema's ontmoeten en ondersteunen, sport en bewegen en groen, waar mensen samenkomen. Digitaal stemmen kan tot en met 27 september via het participatieplatform Aan de Slag. Daarnaast organiseert de gemeente op woensdag 30 september van 6 tot 8 een stemfestival in Dorpshuis de Bolderik in Sleewijk. Bezoekers kunnen daar de initiatiefnemers ontmoeten, meer over de plannen horen en hun stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf 12 jaar. Tijdens het stemfestival kan tot 19:30 worden gestemd. Aansluitend maakt de gemeente direct bekend welke projecten financiering krijgen en uitgevoerd kunnen worden. De 30 plannen bekijken en digitaal stemmen. Dat kan via de website aandeslag.gemeentealtena.nl. Heemskerk Diervoeders, Fourage en Transport houdt op zaterdag 19 september een open dag aan de Roef nummer 7 in Sleewijk. Tussen 10 en 3 kunnen bezoekers kennis maken met dit familiebedrijf.

0: Heemskerk Diervoeders, Fourage en Transport.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De KNVB heeft eerste klasser Almkerk voor 2 weken stilgelegd vanwege een incident tijdens of na de districtbekerwedstrijd tegen VVGZ van afgelopen zaterdag. Almkerk won het duel met 1-3, maar mag tot en met 27 september geen wedstrijden spelen. Daardoor gaan de wedstrijden tegen SHO en Oranje-Wit niet door. Het duel met SHO is inmiddels verplaatst naar dinsdag 29 september. De voetbalbond heeft nog niet bekendgemaakt wat er precies is gebeurd. Het bestuur van Almkerk wacht de officiële aanklacht af voordat het reageert. Het stilligen van clubs wordt de laatste jaren vaker als maatregel toegepast. 6 boten met 36 roeiers uit Altena deden zaterdag mee aan de Great River Race in Londen. Ze roeiden ruim 30 kilometer over de Theems, onder 28 bruggen door en langs bekende plekken als de London Eye en de Big Ben. De tocht werd bemoeilijkt door windkracht 4 en flinke golven. Van de Altenaarse deelnemers leverde MDT van WSV Woudrichem de beste prestatie. Met een tijd van 3 uur 16 minuten en 14 seconden won het team de eerste prijs in de eigen categorie. De deelname vergde maanden van voorbereiding en organisatie. De historische Art Deco-letters van de voormalige bakkerij van Wijk aan de Molenstraat in de vesting van Woudrichem zijn in oude staat hersteld. De belettering dateert vermoedelijk uit de jaren 20 of 30 en herinnert aan meerdere generaties van Wijk als bakker. Stichting Leven de Vesting nam het initiatief voor de restauratie. Omdat gemeentegeld niet meer beschikbaar was, betaalde medeoprichter Jan Horjes en schilder Michel Treffers de werkzaamheden zelf. De stichting plaatste eerder al historische uithangbordjes en werkt ondertussen aan een middeleeuwse streekmarkt die op 8 mei 2027 moet plaatsvinden. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in Nederland op verschillende plekken vertraging op. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam gebeurde een ongeluk ter hoogte van Berg op Zoom Zuid. Daar zijn bergen nu aanwezig en de rechterrijstrook blijft nog dicht. Die doet er 20 minuten langer over. Op de A20 richting Hoek van Holland tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Die doet er 10 minuten langer over. Dan de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Wijchen en Molde gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 15 minuten. En er vinden ook werkzaamheden plaats op de A73. Dat betekent omrijdend verkeer op de N271 Nijmegen richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum betekent dat 20 minuten oponthoud. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal rijden er geen treinen door een storing in een tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl. De gemeenteraad van Altena brengt op dinsdag 22 september een dorpsbezoek aan Giessen en Rijswijk. Raadsleden gaan die dag in gesprek met inwoners, organisaties en ondernemers uit de beide dorpen. Inwoners krijgen 's avonds de mogelijkheid om zelf onderwerpen bij de gemeenteraad onder de aandacht te brengen. Het kan bijvoorbeeld gaan over de inrichting van een wijk of een initiatief uit het dorp. De inloop wordt van 7 tot half 8 gehouden in Sporthal De Jager aan de parallelweg 35 in Giessen. Wie gebruik wil maken van de inloop kan zich vooraf aanmelden bij de Griffie via griffie@gemeentealtena.nl. Meer informatie over de gemeenteraad en de mogelijkheden om contact met de raad op te nemen staan te lezen op de website gemeentealtena.nl/gemeenteraad.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee. Dat is mijn idee.
4: WoonIdee in Veen.
3: Aan de Begijnhof. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Bij My Vistek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
7: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
10: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard, dat de raad zit. Dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
9: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
11: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
9: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is AFM.
12: Verkeersinformatie.
13: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Er staan nu enkele files verspreid over de zuidelijke helft van Nederland. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is dat tussen Voorthuizen en Hoevelaken het geval. 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En ook een kleine 10 minuten vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven. Dan nog file op de A73 richting Maasbracht vanuit Nijmegen. Bij Molden doe je er een kwartier langer over door wegwerkzaamheden. En door die wegwerkzaamheden rijdt verkeer ook om, onder andere over de N271 richting Venlo. Dat veroorzaakt files tussen Mook en Oppersum 3 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
12: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
14: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
7: De radiozender voor de gemeente Altena.
18: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tientje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand

0: vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De dijkgraaf en dekkenweg in Werkendam krijgt vanaf 5 oktober nieuw asfalt. Het wegvak vanaf de A27 tot en met de Bolstraastraat wordt gefaseerd afgesloten. Het gedeelte tussen de rotonde Borgarenweg en de Bolstraastraat gaat op 5 oktober om 7 uur dicht. De rotonde zelf volgt op 9 oktober om 7 uur. De werkzaamheden duren tot 10 oktober 11 uur. Tijdens de afsluitingen worden omleidingen ingesteld en zijn verkeersregelaars aanwezig. De gemeente plant het vervangen van het asfalt op de rotonde in het weekend om de bereikbaarheid van Werkendam en het industrieterrein zoveel mogelijk te behouden. Een vrouw is maandagavond met haar auto in een sloot langs de Neerandelseweg in Andel beland. Het incident gebeurde rond 11:15 toen ze vanaf het sportpark de weg op wilde rijden. Door een rijfout reed ze recht door de sloot in. De vrouw bleef ongedeerd en wist zelf uit de auto te komen. Ze ging daarna naar huis. Omdat de hulpdiensten bij aankomst niemand aantroffen, zocht de brandweer nog enige tijd naar mogelijke inzittenden. Later bleek dat de auto leeg was. Een takelbedrijf haalde het voertuig uit de sloot. Bibliotheek Cultuur.Altena had in 2025 bijna 13.000 leden en ruim 58.000 bezoeken. Met de nieuwe vestiging in Werkendam, een verplaatst afhaalpunt in Andel en vanaf eind oktober een servicepunt in Almkerk, komen de bibliotheekdiensten dichter bij inwoners. In totaal organiseerde de bibliotheek vorig jaar 1.388 activiteiten met bijna 12.800 deelnemers. Ook biedt de bibliotheek hulp bij digitale zaken en de digitale overheid. Vanaf 2027 kunnen inwoners van 18 tot en met 27 jaar bovendien gratis lid worden. De groei sluit aan bij een landelijke stijging van bibliotheekbezoek en lidmaatschappen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Er staan enkele files. Op de A50 is dat het geval richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein rijdt het langzaam. 8 kilometer met 10 minuten op onthoud. Op de A73 richting Maasbracht wordt aan de weg gewerkt. En dat betekent file rijden tussen Nijmegen-Dukenburg en Molde. 2 kilometer met een kwartier vertraging. Door die werkzaamheden rijdt een enkeling om over de N271 richting Venlo. Daarom rijdt het langzaam tussen Mook en Ottersum 2 kilometer, 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Boekbank Hank houdt op zaterdag 26 en zondag 27 september de jaarlijkse najaarsbeurs. Bezoekers kunnen beide dagen van 10 tot 3 terecht in de kerk aan de Kerkstraat in Hank. Naast een grote collectie boeken zijn er cd's, dvd's, lp's, puzzels en spellen te vinden. Voor kinderen is er een speciale kinderhoek. Leerlingen van basisscholen in Hank en omliggende dorpen ontvangen een boekenbon waarmee zij gratis een kinderboek kunnen komen uitzoeken. Tijdens de beide beursdagen wordt de boekenmarkt bovendien opgeluisterd met orgelspel door verschillende organisten uit de regio. De opbrengst gaat volledig naar het onderhoud van de kerktoren in Hank. Momenteel is onder meer een nieuwe trap naar de verdieping met luidklokken nodig en wordt onderzoek gedaan naar de dakbedekking. De huidige toren werd in 1957 gebouwd nadat zijn voorganger tijdens de Tweede Wereldoorlog was kapotgeschoten. Seniorenorganisatie Actief 60PLUS zorgt op donderdag 24 september een informatieavond over oplichtingspraktijken. Aanleiding zijn de vele vormen van fraude via internet, telefoon en aan de deur. Volgens de organisatie werd onlangs nog een inwoner van Almkerk voor 25.000 euro opgelicht. Een medewerker van de politie geeft tijdens de avond voorlichting over verschillende vormen van oplichting en hoe mensen zich hiertegen kunnen beschermen. Leden van een toneelvereniging uit Sliedrecht laten met sketches zien hoe babbeltrucs en andere oplichtingspraktijken in de praktijk kunnen verlopen. De bijeenkomst begint om 19:30 in de ontmoeting aan de Voorstraat 16 in Almkerk. Leden hebben gratis toegang en niet-leden betalen 5 euro. Aanmelden, dat kan tot 19 september via het e-mailadres actief60plus@outlook.com.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix.

0: FM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment enkele vertragingen gemeld, onder andere op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles heb je vanaf 7 naar 10 tot 15 minuten vertraging. En ook een kwartier vertraging op de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Dan een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook op de A58 richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel is je vertraging daarom 25 minuten. Tot slot.

0: En ook een kwartier vertraging op de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Dan een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook op de A58 richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel is je vertraging daarom 25 minuten. Tot slot de A73 richting Maasbracht. Vanwege wegwerkzaamheden loop je tussen Nijmegen, Dukenburg en Molde vertraging op. 3 kilometer, 10 minuten oponthoud.
1: Boomstraat 6 in Veen, altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM.

0: van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's
2: beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
2: AFM.

0: de wallen van de vesting aangepakt en mogelijk enkele wijken in Woudrichem. De opruimactie duurt naar verwachting tot 3 uur. Het verzamelde afval wordt bij de container in de stadshaven nabij Museumwerf Den Huig bijeengebracht. En ook op verschillende andere plaatsen in de gemeente Altena zijn tijdens World Cleanup Day vrijwilligers actief. De vernieuwde De Aalburcht wordt op zaterdag 19 september feestelijk heropend in Wijk en Aalburg. Van 10 tot 4 is er op en rond het terrein van het dorpshuis en de sporthal een openingsfestival. Rond 11 uur draagt de wethouder de vernieuwde accommodatie officieel over aan de gebruikers. De Aalburcht is in het afgelopen jaar uitgebreid met een turnzaal en extra kleedkamers. Ook zijn er nieuwe vergaderruimte en zalen gerealiseerd en is de sporthal voorzien van een nieuwe vloer en tribune. Bij de renovatie zijn materialen zoveel mogelijk hergebruikt en zijn onder meer zonnepanelen, betere isolatie en duurzame installaties aangebracht. Tijdens het festival presenteren lokale verenigingen en organisaties zich op een infomarkt. Verder zijn er sportdemonstraties en clinics, een klimwand, skateclinics, rondleidingen met ritjes met de hankomotief. Meer informatie en het volledige programma staan te lezen op de website gemeentealtena.nl/dealburcht.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De KNVB heeft eerste klasse Almkerk voor 2 weken stilgelegd vanwege een incident tijdens of na de districtsbekerwedstrijd tegen VVGZ van afgelopen zaterdag. Almkerk won het duel met 1-3, maar mag tot en met 27 september geen wedstrijden spelen. Daardoor gaan de wedstrijden tegen SHO en Oranje-Wit niet door. Het duel met SHO is inmiddels verplaatst naar dinsdag 29 september. De voetbalbond heeft nog niet bekendgemaakt wat er precies is gebeurd. Het bestuur van Almkerk wacht de officiële aanklacht af voordat het reageert. Het stilleggen van clubs wordt de laatste jaren vaker als maatregel toegepast. 6 boten met 36 roeiers uit Altena deden zaterdag mee aan de Great River Race in Londen. Ze roeiden ruim 30 kilometer over de Theems, onder 28 bruggen door en langs bekende plekken als de London Eye en de Big Ben. De tocht werd bemoeilijkt door windkracht 4 en flinke golven. Van de Altenaarse deelnemers leverde MDT van WSV Woudrichem de beste prestatie. Met een tijd van 3 uur 16 minuten en 14 seconden won het team de eerste prijs in de eigen categorie. De deelname vergde maanden van voorbereiding en organisatie. De historische Art Deco-letters van de voormalige bakkerij van Wijk aan de Molenstraat in de vesting van Woudrichem zijn in oude staat hersteld. De belettering dateert vermoedelijk uit de jaren 20 of 30 en herinnert aan meerdere generaties van Wijk als bakker. Stichting Leven de Vesting nam het initiatief voor de restauratie. Omdat gemeentegeld niet meer beschikbaar was, betaalde medeoprichter Jan Horjes en schilder Michel Treffers de werkzaamheden zelf. De stichting plaatste eerder al historische uithangbordjes en werkt ondertussen aan een middeleeuwse streekmarkt die op 8 mei 2027 moet plaatsvinden. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment 70 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A50 Arnhem richting Os. Daar loop je een kwartier vertraging op tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat een kapotte vrachtauto. En er ligt olie op de weg. Tussen Best en Moergestel is daarom de rechterrijstrook dicht. Het doet er 20 minuten langer over en naar verwachting duurt de situatie nog tot 12 uur. Dan de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Daar vinden wegwerkzaamheden plaats tussen Nijmegen en Molde. 2 kilometer met een kwartier op onthoud. En dan nog een evenement, de Agrotechniekbeurs op de N306 richting Kampen betekent dat meer verkeer. Tussen de aansluiting met de N302 en Walibi 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM. Regio-info.
1: Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com. Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar twee gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
8: Davy van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
9: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Een kapotte auto veroorzaakt vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar is de linkerrijstrook dicht tussen Nieuwegein-Zuid en Afrit Everdingen. Het rijdt langzaam 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os loopt het verkeer vertraging op tussen knooppunt Valbergen en Ravenstein een kwartier extra. Van de A58 Eindhoven richting Tilburg, want daar heb je de meeste vertraging van dit moment. Tussen Best en Moergestel doe je er 40 minuten langer over. Ligt olie op het wegdek en er staat een kapotte vrachtauto, daarom is de rechterrijstrook dicht. Het verkeer richting Tilburg en Breda kan het beste Den Bosch volgen over de A2 en de N65. Naar verwachting gaat de weg om 12 uur weer open. Dan nog een evenement. De Agrotechniekbeurs zorgt voor veel verkeer op de N306, Harderwijk richting Kampen. Tussen de aansluiting met de N302 en Walibi doe je er ook 40 minuten langer over. En dat is ook het geval op de N306 richting Harderwijk. Daar loop je nog vertraging op tussen de aansluiting met de N307 en Biddinghuizen. 5 kilometer, 30 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Advies nodig op het gebied van hypotheken?
10: Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
10: Bij My Vistek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM.

0: 50.000ste bezoeker werd verrast met een waardebon voor een abonnement voor het seizoen 2027. Het seizoen begon met de feestelijke opening van twee nieuwe glijbanen. Ook de Beckendamse zwemvierdaagse trok veel belangstelling. Meer dan 500 deelnemers deden mee aan de week met het zwemmen en verschillende activiteiten. Volgens Werkina is het zwembad naast de recreatieve voorziening ook een belangrijke ontmoetingsplek voor inwoners van Altena. Het zwembad bedankt bezoekers, vrijwilligers en medewerkers voor hun bijdrage aan het afgelopen seizoen en kijkt alweer vooruit naar het volgende nieuwe zwemseizoen. In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De Dijkgraaf en Dekkerweg in Werkendam krijgt vanaf 5 oktober nieuw asfalt. Het wegvak vanaf de A27 tot en met de Bolstraastraat wordt gefaseerd afgesloten. Het gedeelte tussen de rotonde Borgarenweg en de Bolstraastraat gaat op 5 oktober om 7 uur dicht. De rotonde zelf volgt op 9 oktober om 7 uur. De werkzaamheden duren tot 10 oktober 11 uur. Tijdens de afsluitingen worden omleidingen ingesteld en zijn verkeersregelaars aanwezig. De gemeente plant het vervangen van het asfalt op de rotonde in het weekend om de bereikbaarheid van Werkendam en het industrieterrein zoveel mogelijk te behouden. Een vrouw is maandagavond met haar auto in een sloot langs de Neerandelseweg in Andel beland. Het incident gebeurde rond 11:15 toen ze vanaf het sportpark de weg op wilde rijden. Door een rijfout reed ze recht door de sloot in. De vrouw bleef ongedeerd en wist zelf uit de auto te komen. Ze ging daarna naar huis. Omdat de hulpdiensten bij aankomst niemand aantroffen, zocht de brandweer nog enige tijd naar mogelijke inzittenden. Later bleek dat de auto leeg was. Een takelbedrijf haalde het voertuig uit de sloot. Bibliotheek Cultuur.Altena had in 2025 bijna 13.000 leden en ruim 58.000 bezoeken. Met de nieuwe vestiging in Werkendam, een verplaatsafhaalpunt in Andel en vanaf eind oktober een servicepunt in Almkerk komen de bibliotheekdiensten dichter bij inwoners. In totaal organiseerde de bibliotheek vorig jaar 1388 activiteiten met bijna 12.800 deelnemers. Ook biedt de bibliotheek hulp bij digitale zaken en de digitale overheid. Vanaf 2027 kunnen inwoners van 18 tot en met 27 jaar bovendien gratis lid worden. De groei sluit aan bij een landelijke stijging van bibliotheekbezoek en lidmaatschappen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment staan de files verspreid over het land. De meeste files op dit moment geven ongeveer 5 minuten vertraging. Meer vertraging komt voor in de volgende files. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Beest doe je er 15 minuten langer over. En ook een kwartier oponthoud op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De meeste vertraging op dit moment op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Er staat een kapotte auto en er ligt olie op de weg tussen Best en Moergestel. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Die doet er 30 minuten langer over. Wil je omrijden? Dan kan dat. In de richting van Tilburg en Breda volg je Den Bosch over de A2 en de N65. Van de A73 Nijmegen richting Maasbracht, daar vinden werkzaamheden plaats. Tussen Nijmegen, Dukenburg en Molde betekent dat file rijden. 2 kilometer met 10 minuten op onthoud. En tot slot nog een evenement. De Agrotechniekbeurs die zorgt voor files op de N306 Harderwijk-Kampen. In beide richtingen doe je er bij Walibi 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: In de bibliotheek in Werkendam start op maandag 28 september de vijfdelige cursus Zeg het met je handen. Deelnemers maken kennis met gebarentaal en leren eenvoudige en praktische gebaren die zij in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Tijdens de cursus komen onder meer naamgebaren, basisgebaren en het handalfabet aan bod. Ook wordt geoefend met het gebruik van gebaren tijdens gesprekken en het voorlezen van verhalen. De lessen worden gegeven door Gera Vonk Huisjes, die zelf doof is en al jaren lesgeeft in de Nederlandse gebarentaal en Nederlands met gebaren. De bijeenkomsten zijn op 28 september, 5 en 19 oktober en 2 en 16 november. Het aantal plaatsen is beperkt en vooraf aanmelden noodzakelijk. Inschrijven kan via de website bibliotheekaltena.nl/gebarentaal. In het Oude Kerkje in Sleewijk vindt op zaterdag 26 september een bijzonder concert plaats waarin muziek en verhalen uit verschillende delen van de wereld samenkomen. Verhalenverteller Jan Bergvens wordt daarbij begeleid door Marja van Heelsum op fluit en Tony Meinhardt op piano. Bergvens woonde en werkt onder meer in Cambodja, Suriname, Libanon en Afghanistan. Tijdens het concert vertelt hij verhalen over deze landen en zijn ervaringen. De verhalen worden omlijst met bijpassende muziek, met composities van onder andere Fauré, Mendelssohn, Boulanger en Amirov, Strauss en Poulenc. Het concert is een extra uitvoering binnen de reeks winterconcerten van Stichting Behoud Sleewijks Kerkje. De aanvang is om 16:30 in het Oude Kerkje aan het Kerkeinde in Sleewijk. Meer informatie is te vinden op de website sleewijkskerkje.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.
3: Here we go.
2: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee. Dat is mijn idee.
4: WoonIdee in Veen.
3: Aan de Begijnhof.
5: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij nieuw ontwerp webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met nieuw ontwerp webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
6: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
7: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stijl Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie.
12: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. We gaan richting de vrijdagmiddag en dat betekent dat het drukker wordt op de Nederlandse wegen. Er staat nu 130 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende trajecten. De A12 Arnhem richting Duitsland vanwege de Duitse grenscontroles vanaf Duiven 25 minuten vertraging. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg stond een kapotte vrachtauto. Er lag ook olie op de weg. De berger is nu nog bezig. De rechterrijstrook blijft dicht en je doet er 35 minuten langer over. Moet je richting Tilburg of Breda, volg dan Den Bosch over de A2 en de N65. Verder nog files op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Molde doe je er 10 minuten langer over. En door die werkzaamheden is het ook erg druk op de N271. Nijmegen richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum betekent dat 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: De radiozender voor de gemeente Altena.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Inwoners kunnen vanaf nu stemmen op projecten voor het inwonersbudget 2026. Van alle ingediende ideeën voldoen 30 projecten aan de voorwaarden. Ze zijn verdeeld over de thema's ontmoeten en ondersteunen, sport en bewegen en groen, waar mensen samenkomen. Digitaal stemmen kan tot en met 27 september via het participatieplatform Aan de Slag. Daarnaast organiseert de gemeente op woensdag 30 september van 6 tot 8 een stemfestival in Dorpshuis de Bolderik in Sleewijk. Bezoekers kunnen daar de initiatiefnemers ontmoeten, meer over de plannen horen en hun stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf 12 jaar. Tijdens het stemfestival kan tot 19:30 worden gestemd. Aansluitend maakt de gemeente direct bekend welke projecten financiering krijgen en uitgevoerd kunnen worden. De 30 plannen bekijken en digitaal stemmen. Dat kan via de website aandeslag.gemeentealtena.nl. Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tientje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Dit is AFM. Ook overal te beluisteren via de digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl. Dit is AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De KNVB heeft eerste klasse Almkerk voor 2 weken stilgelegd vanwege een incident tijdens of na de districtsbekerwedstrijd tegen VVGZ van afgelopen zaterdag. Almkerk won het duel met 1-3, maar mag tot en met 27 september geen wedstrijden spelen. Daardoor gaan de wedstrijden tegen SHO en Oranje-Wit niet door. Het duel met SHO is inmiddels verplaatst naar dinsdag 29 september. De voetbalbond heeft nog niet bekendgemaakt wat er precies is gebeurd. Het bestuur van Almkerk wacht de officiële aanklacht af voordat het reageert. Het stilleggen van clubs wordt de laatste jaren vaker als maatregel toegepast. 6 boten met 36 roeiers uit Altena deden zaterdag mee aan de Great River Race in Londen. Ze roeiden ruim 30 kilometer over de Theems, onder 28 bruggen door en langs bekende plekken als de London Eye en de Big Ben. De tocht werd bemoeilijkt door windkracht 4 en flinke golven. Van de Altenaarse deelnemers leverde MDT van WSV Woudrichem de beste prestatie. Met een tijd van 3 uur 16 minuten en 14 seconden won het team de eerste prijs in de eigen categorie. De deelname vergde maanden van voorbereiding en organisatie. De historische Art Deco-letters van de voormalige bakkerij van Wijk aan de Molenstraat in de vesting van Woudrichem zijn in oude staat hersteld. De belettering dateert vermoedelijk uit de jaren 20 of 30 en herinnert aan meerdere generaties van Wijk als bakker. Stichting Leven de Vesting nam het initiatief voor de restauratie. Omdat gemeentegeld niet meer beschikbaar was, betaalde medeoprichter Jan Horjes en schilder Michel Treffers de werkzaamheden zelf. De stichting plaatste eerder al historische uithangbordjes en werkt ondertussen aan een middeleeuwse streekmarkt die op 8 mei 2027 moet plaatsvinden. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan meer dan 30 files. De meeste daarvan geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Deze files hebben meer vertraging, namelijk de A2 Maastricht-Eindhoven. Door een ongeluk tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. 20 minuten extra reistijd, 10 kilometer file. A2 Utrecht-Den Bosch, een 30 minuten vertraging tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 22 kilometer file en dat komt door werkzaamheden. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles aan de grens. Bijna een 30 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens, 5 kilometer file. En door olie op de weg op de A58 Eindhoven richting Tilburg, een kwartier vertraagd bij Moergestel. De oprit is dicht en de rechterrijstrook. Verkeer kan omrijden via Den Bosch. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffehoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek. Seniorenorganisatie Actief 60PLUS zorgt op donderdag 24 september een informatieavond over oplichtingspraktijken. Aanleiding zijn de vele vormen van fraude via internet, telefoon en aan de deur. Volgens de organisatie werd onlangs nog een inwoner van Almkerk voor 25.000 euro opgelicht. Een medewerker van de politie geeft tijdens de avond voorlichting over verschillende vormen van oplichting en hoe mensen zich hiertegen kunnen beschermen. Leden van een toneelvereniging uit Sliedrecht laten met sketches zien hoe babbeltrucs en andere oplichtingspraktijken in de praktijk kunnen verlopen. De bijeenkomst begint om 19:30 in de ontmoeting aan de Voorstraat 16 in Almkerk. Leden hebben gratis toegang en niet-leden betalen €5. Aanmelden, dat kan tot 19 september via het e-mailadres actief60plus@outlook.com.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
6: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 5:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
4: Radioreclame via AFM werkt.
5: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op 2 agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Tivay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nu meer dan 30 files. De meeste files geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Op dit moment is de vertraging het grootst op de wegen van Utrecht naar het zuiden van het land. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, namelijk 11 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. Door werkzaamheden 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. A12 Arnhem-Duitse grens. 7 kilometer file aan de grens. De vertraging daar is een half uur. Net als op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Een half uur vertraging tussen Afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam door een kapotte vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht op de A27 Utrecht richting Gorkum. 5 kilometer stilstaan tussen Hagestein en Lexmond. 40 minuten vertraging. Dat komt dus door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
0: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Bij My Vistek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Here we go.
3: Wij zijn...

0: ZFM. Regio Info.
1: De gemeenteraad van Altena brengt op dinsdag 22 september een dorpsbezoek aan Giessen en Rijswijk. Raadsleden gaan die dag in gesprek met inwoners, organisaties en ondernemers uit de beide dorpen. Inwoners krijgen 's avonds de mogelijkheid om zelf onderwerpen bij de gemeenteraad onder de aandacht te brengen. Het kan bijvoorbeeld gaan over de inrichting van een wijk of een initiatief uit het dorp. De inloop wordt van 7 tot half 8 gehouden in Sporthal De Jager aan de parallelweg 35 in Giessen. Wie gebruik wil maken van de inloop kan zich vooraf aanmelden bij de Griffie via griffie@gemeentealtena.nl. Meer informatie over de gemeenteraad en de mogelijkheden om contact met de raad op te nemen staan te lezen op de website gemeentealtena.nl/gemeenteraad. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark De Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Dit is AFM Altena's beste muziekmix.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De Dijkgraaf en Dekkerweg in Werkendam krijgt vanaf 5 oktober nieuw asfalt. Het wegvak vanaf de A27 tot en met de Bolstraastraat wordt gefaseerd afgesloten. Het gedeelte tussen de rotonde Borgarenweg en de Bolstraastraat gaat op 5 oktober om 7 uur dicht. De rotonde zelf volgt op 9 oktober om 7 uur. De werkzaamheden duren tot 10 oktober 11 uur. Tijdens de afsluitingen worden omleidingen ingesteld en zijn verkeersregelaars aanwezig. De gemeente plant het vervangen van het asfalt op de rotonde in het weekend om de bereikbaarheid van Werkendam en het industrieterrein zoveel mogelijk te behouden. Een vrouw is maandagavond met haar auto in een sloot langs de Neerandelseweg in Andel beland. Het incident gebeurde rond 11:15 toen ze vanaf het sportpark de weg op wilde rijden. Door een rijfout reed ze recht door de sloot in. De vrouw bleef ongedeerd en wist zelf uit de auto te komen. Ze ging daarna naar huis. Omdat de hulpdiensten bij aankomst niemand aantroffen, zocht de brandweer nog enige tijd naar mogelijke inzittenden. Later bleek dat de auto leeg was. Een takelbedrijf haalde het voertuig uit de sloot. Bibliotheek Cultuurpunt Altena had in 2025 bijna 13.000 leden en ruim 58.000 bezoeken. Met de nieuwe vestiging in Werkendam, een verplaatst afhaalpunt in Andel en vanaf eind oktober een servicepunt in Almkerk komen de bibliotheekdiensten dichter bij inwoners. In totaal organiseerde de bibliotheek vorig jaar 1.388 activiteiten met bijna 12.800 deelnemers. Ook biedt de bibliotheek hulp bij digitale zaken en de digitale overheid. Vanaf 2027 kunnen inwoners van 18 tot en met 27 jaar bovendien gratis lid worden. De groei sluit aan bij een landelijke stijging van bibliotheekbezoek en lidmaatschappen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Er staan er ongeveer 40. Er zijn wat uitzonderingen. Bijvoorbeeld die op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel 22 kilometer file. Meer dan een half uur is de vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. De controles zorgen voor 20 minuten vertraging tussen Zevenaar en Duitsland. A15 Nijmegen richting Rotterdam. 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Tussen afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. 20 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Houten en Lexmond. 9 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht. Het duurt waarschijnlijk tot ongeveer 2 uur. En de vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: FM.
1: Regio-info.
2: In de bibliotheek in Werkendam start op maandag 28 september de vijfdelige cursus Zeg het met je handen. Deelnemers maken kennis met gebarentaal en leren eenvoudige en praktische gebaren die zij in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Tijdens de cursus komen onder meer naamgebaren, basisgebaren en het handalfabet aan bod. Ook wordt geoefend met het gebruik van gebaren tijdens gesprekken en het voorlezen van verhalen. De lessen worden gegeven door Gera Vonk Huisjes, die zelf doof is en al jaren lesgeeft in de Nederlandse gebarentaal en Nederlands met gebaren. De bijeenkomsten zijn op 28 september, 5 en 19 oktober en 2 en 16 november. Het aantal plaatsen is beperkt en vooraf aanmelden noodzakelijk. Inschrijven kan via de website bibliotheekaltena.nl/gebarentaal. In het Oude Kerkje in Sleewijk vindt op zaterdag 26 september een bijzonder concert plaats waarin muziek en verhalen uit verschillende delen van de wereld samenkomen. Verhalenverteller Jan Bergvens wordt daarbij begeleid door Marja van Heelsum op fluit en Tony Meinhardt op piano. Bergvens woonde en werkt onder meer in Cambodja, Suriname, Libanon en Afghanistan. Tijdens het concert vertelt hij verhalen over deze landen en zijn ervaringen. De verhalen worden omlijst met bijpassende muziek, met composities van onder andere Fauré, Mendelssohn, Boulanger en Amirov, Strauss en Poulenc. Het concert is een extra uitvoering binnen de reeks winterconcerten van Stichting Behoud Sleewijks Kerkje. De aanvang is om 3:30 in het Oude Kerkje aan het Kerkeinde in Sleewijk. Meer informatie is te vinden op de website sleewijkskerkje.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.
1: Altena's beste muziekmix.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Dit is AFM.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld en gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Waar het om draait, staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties. Ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging komt voor op de weg van Utrecht richting het zuiden. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens heb je ook zomaar 20 minuten vertraging door de grenscontroles. Tussen Zevenaar en Duitsland 5 kilometer file. De A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Lunette en Lexmond 10 kilometer file door een ongeluk, een half uur vertraging. Maar de weg die is weer vrij. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en afrit Kerkdriel 26 kilometer file en meer dan een half uur vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
10: of bel 0183 820.
5: meer informatie.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
11: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
12: Met nu
3: de flitsende 50.
12: Dit is AFM.
13: Take That, featuring Patrick Kelly. Feel My Love. Don't look.

0: Feel My Love. Je hoorde Take That samen met Patrick Kelly. En dat is deze week gekozen tot flitsschijf. Hey, van harte welkom. Dit is weer een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. Vandaag de zevende jaargang, weken nummer 38. Het is de lijst van zaterdag 19 september 2026. En het is voor de 347ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En laten we eens kijken wat we deze week allemaal tegenkomen. We hebben maar 8 flitsschijven in de lijst staan. Dat is niet zo goed. 13 zitterblijvers, 11 stijgers, 21 zakkers en 5 nieuwkomers. En als we 5 nieuwkomers hebben, hebben we ook 5 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50.

Alle verdwenen platen netjes op een rijtje gezet door onze Kees. Op een nummer 50, Moet Dat Nou, van Robert van Heemert. Samen met Donnie, 32 weken stond hij vorige week genoteerd. En was toen de langsgenoteerde. Dat betekent dat we een andere langsgenoteerde hebben deze week. 728 punten. 377 punten en 13 weken in de lijst. Robert van Heemert met Zandloper. En die plaats die stond vorige week nog 49. 47 vorige week, Hart en Breker van Emma Heesters. Een oude flitschijf, 8 weken zoals genoteerd. En 138 punten. 154 punten, ook voor een oude flitschijf, 9 weken in de lijst. Bouza met Louis Myself. En die stond vorige week nog op 44. En 41 vorige week, My Oh My van Criscos Amsterdam. En die plaat is ons slechts 6 weken genoteerd. En 72 punten. Nou, dan gaan we eventjes kijken naar de lijst van deze week. En dan vinden we op nummer 50 van de 39 afkomstig Zonnebank van Ray en Beer. En dat in de 6e week. Ook 6 weken genoteerd is de single van Dasha, Memo. En die zakte van 40 naar nummer 49. En dan op nummer 48, daar hebben we de eerste nieuwkomer. Team Rus. En het single heet Dans voor mij.

Team Rus, Wesley Klein en Brees hoorde je met Dans voor mij. En deze week binnengekomen op nummer 48. 47 is ook een uurkomer. De flitsschijf van vorige week. Miss Montreal met Groot.

Nu zijn we allemaal groot. De nieuwe single van Miss Montreal komt deze week binnen op een nummer 47. 46 komt van 32, staat 9 weken genoteerd. Passenger, en dat is dan de single van Alex Warner. En op nummer 45 zit de blijver in de 11e week. Roxy Dekker.

0: Superstar van Roxy Dekker staat 11 weken nu genoteerd in de Flits in de 50. En deze week blijven staan op nummer 45. Maar we komen Roxy Dekker straks nog tegen. Maar nu eerst nummer 44. En daar vinden we Miley Cyrus met een nieuwe single.
1: Let's go.

Bas Pieters, de nieuwe zinger van Miley Cyrus, deze week binnengekomen op nummer 44 in de Frits en de 50. In de zesde week kwam vorige week K3 opnieuw binnen in de Frits en de 50 met de zomaar van Hoya Lele. En deze week, wonder boven wonder, stijgen ze drie plaatsjes door van 46 naar 3.

De zomer van Oya Lele, je hoorde K3 op nummer 43. En dan op nummer 42 weer een nieuwkomer. We blijven in België met Busy. En die doen het oude nummer van de Clouseau. En dat heet Anne.

Anna hoorde je, dat is dan de Busy. Deze week binnengekomen op nummer 42. En de langste noteerde vinden we op nummer 41. 30 weken voor Maxime samen met Babette. Sinds je week...

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De KNVB heeft eerste klasse Almkerk voor 2 weken stilgelegd vanwege een incident tijdens of na de districtsbekerwedstrijd tegen VVGZ van afgelopen zaterdag. Almkerk won het duel met 1-3, maar mag tot en met 27 september geen wedstrijden spelen. Daardoor gaan de wedstrijden tegen SHO en Oranje-Wit niet door. Het duel met SHO is inmiddels verplaatst naar dinsdag 29 september. De voetbalbond heeft nog niet bekendgemaakt wat er precies is gebeurd. Het bestuur van Almkerk wacht de officiële aanklacht af voordat het reageert. Het stilleggen van clubs wordt de laatste jaren vaker als maatregel toegepast. 6 boten met 36 roeiers uit Altena deden zaterdag mee aan de Great River Race in Londen. Ze roeiden ruim 30 kilometer over de Theems, onder 28 bruggen door en langs bekende plekken als de London Eye en de Big Ben. De tocht werd bemoeilijkt door windkracht 4 en flinke golven. Van de Altenaarse deelnemers leverde MDT van WSV Woudrichem de beste prestatie. Met een tijd van 3 uur 16 minuten en 14 seconden won het team de eerste prijs in de eigen categorie. De deelname vergde maanden van voorbereiding en organisatie. De historische Art Deco-letters van de voormalige bakkerij van Wijk aan de Molenstraat in de vesting van Woudrichem zijn in oude staat hersteld. De belettering dateert vermoedelijk uit de jaren 20 of 30 en herinnert aan meerdere generaties van Wijk als bakker. Stichting Leven de Vesting nam het initiatief voor de restauratie. Omdat gemeentegeld niet meer beschikbaar was, betaalde medeoprichter Jan Horjes en schilder Michel Treffers de werkzaamheden zelf. De stichting plaatste eerder al historische uithangbordjes en werkt ondertussen aan een middeleeuwse streekmarkt die op 8 mei 2027 moet plaatsvinden. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op dit moment vooral vertraging op de wegen richting het zuiden. Op de A2 onder andere van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en Knooppunt Empel is de vertraging ruim 1,5 uur. De andere kant op tussen Rosmalen en Zaltbommel ook 1 kwartier oponthoud. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom tussen de afrit Oud-Beierland en Knooppunt Hellegatsplein 20 minuten vertraging. Andere drukke weg is de A50 Arnhem-Oss. Tussen Renkum en Ravenstein is de vertraging 35 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Malden 1 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
4: Dit is AFM.
5: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
6: Flitsende 50, die is zo over zich, gaat van 50 naar nummer 40. Beginnen we op 50, die komt van 39. Ray en Beer en Zonnebank in de 6 weken. Ook 6 weken. Mimo voor Dasha, 49. Nieuw op 48 is de eerste nieuw binnenkomer. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace met Dans voor mij. Daarachteraan nog een nieuw binnenkomer op 47. De tweede, Miss Montwil en Groot, ex-flitsschijf. Alex Warren, Passenger, van 32 naar 46 gezakt. En 45 komt van 45, oftewel blijft staan Superstar Roxy Dekker in de 11e week. Miles Cyrus met Bas Pursuits op 44 als derde nieuw binnenkomer in de lijst. Dan op 43 van 46, dat is K3, de zomer van Oja Lele in de 7e week. En weer een nieuw binnenkomer op 42, de 4e van Busy en Anne. 41 is van 24 afkomstig, gezakt Maxime Babette, hoe dan ook. En de slot van dit overzicht nummer 40, en die komt van 15, flinke zakken voor Bruno Mars.

Oh, my soul, dat is aan de zingen van Bruno Mars. 10 weken staat hij genoteerd, vorige week 15. En nu is hij helemaal teruggezakt naar de 40ste positie. Nummer 39 is ook een zakker. DJ Licisius en samen met Milo en Forever Young.

0: Young.
1: Forever Young. Lucy is samen met Milo. 10 weken zijn ze genoteerd. En deze week 1 plaatsje terug. Van 38 naar nummer 39. Nou, dan is het nu tijd voor 38. En dat is ook een zeggenzakker. 11 weken zijn de plaat genoteerd. Shino Spyro met Material Lover.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: De Franse DJ en producer Uziel werkt voor Move It to the Sun samen met Imael Angel en Amerikaanse zangeres Ultra Nate. Uziel, afkomstig uit Marseille, heeft verschillende internationale samenwerkingen op zijn naam staan. Ultra Nate is al sinds de jaren 90 actief als zangeres en is onder meer bekend van Free. Op Move It to the Sun verzorgt zij de zang, terwijl Imael Angel eveneens als uitvoerend artiest aan de track is verbonden.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Moving to the Sun. Na 5 weken staat de plaat genoteerd. En deze week zakt hij weg van 31 naar nummer 37. En dan is het een nieuw tijd voor de hoogste nieuwkomer. En voordat we die gaan draaien, even een overzicht van alle nieuwkomers.
1: Nieuw. In de

De nieuwkomers eventjes op een rijtje gezet door onze Kees. Dans voor mijn van... eventjes kijken. Team Rushouwer samen met Wesley Klein en Brees kwam binnen op nummer 48. Op nummer 47 binnengekomen. Groots van Miss Montreal. En dat was de flitsgeif vorige week. 44 is ook een nieuwkomer. Bombas Prusio-Duets van Miley Cyrus. En op nummer 42 een oude hit van Clouseau. Het nummer heet Anne en wordt nu uitgevoerd door Busy. En dan de hoogste nieuwkomer. Dat is wel een hele verrassing voor iedereen van de Flits 50 dat deze plaat binnenkwam. Soul Believer van Johnny H. Jazz samen met Jack Graham is de hoogste nieuwe op nummer 36.

Believer. Soul Believer van Johnny Hayes Jeff samen met Jackie Graham. Deze week de hoogste nieuwkomer op nummer 36. En ik moet zeggen, dat is een hele verrassing voor mij. Dat die plaats zo hoog binnenkwam, had ik eigenlijk niet verwacht. Nummer 35, die komt van 33. Staat 25 weken genoteerd. Jenny Roll.

Sorry, Poppy, je blijft in de tiende week staan op nummer 34. 33, die komt van 37. Bas Cera met All Because of You. En dat wordt de laatste van dit uur.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 360 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Het is erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Empel is de vertraging 35 minuten. Op de A2 van het zuiden naar Maastricht, tussen Born en Maastricht Airport, een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Ook veel oponthoud op de A9, Alkmaar Amstelveen, bij knooppunt Rotterpolderplein. Daar is de vertraging 25 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging door een ongeluk. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein ook 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Woonidee, woonidee.
12: Ga idee opdoen
11: bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
12: WoonIdee, dat is mijn idee.
13: WoonIdee in Veen.
12: Aan de Begijnhof.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn...

0: Break Your Heart van Dolce Bering, oude flitschijf. 7 weken staat ze nu genoteerd. En deze week ging ze van 23 naar nummer 32.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. Nummer

De top 3 van vorige week. Op nummer 3 vonden we Choosing Texas van Ellie Langley. Mr. Know-It-All van Teddy Swims vonden we op nummer 2. En Die Die van Shakira samen met Burna Boy stond in de 11e week op... Nee, sorry, in de 12e week op nummer 1. Ik zat er één week naast. Zou de plaats nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon de komende 2 uur luisteren. Dan kom je het antwoord vanzelf tegen.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Tweede overzicht gaat van de nummers 40 naar nummer 30. 40 komt van 15, dat is Bruno Mars, On My Soul, Delicious, Milo. Voor mij van Jong op 39 komt van 38. Dan 37, die is van 31 afkomstig ook gezakt. Jugel, Ultra Naté en Moving to the Sun, vijfde week. En dan weer een nieuw binnenkomer. Dat is alweer de vijfde nieuw binnenkomer. 36 nieuw, dus Johnny Hates Jazz en Jackie Graham en Soul Believer. Dan 33 naar 35 is een zakker licht gezakt dan weliswaar voor Jelly Wall en I'm Good, 25e week. En Topic en Becky G en Sorry Papi op 34 blijven staan. 33 dan, die komt van 37, Bas Scherda met All Because of You in de derde week. En 32 komt van 23 voor Dolce Beringer met Breaking Your Heart ex-flitschijf. 31 van 28, Bibi Rexha, Fateless, New Religion, 19e week. En 30 blijft 30 ten opzichte van vorige week. Dat is Aitch met R&B, Ring My.

Ring My Bell, dat is een oudste nummer van Anita Ward. Zij scoorde er in 1979 een hele grote hit mee. En nu doet iets de dunnetjes over. In de vierde week zijn ze op nummer 30 blijven staan. En op

Ideal en Honingje met Populair. Deze week staat de plaat op nummer 28. Vorige week 25. En hij zat al 15 weken genoteerd. Nummer 27 is ook een zanger van 21 afkomstig in de zesde week. De nieuwe single van Berre.

Yesterday, today, tomorrow. Zes weken zat hij genoteerd. Berry deze week op nummer 27 van 21. En dan een zitterblijver op nummer 26. Dat is eigenlijk wel jammer. Het is nou weer Flitsgeef. En ik had gehoopt dat de plaat een stukje hoger terecht zou komen. Het kan natuurlijk altijd gebeuren als jij erop gaat stemmen. Feels van Sommerjeugd.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De Dijkgraaf en Dekkerweg in Werkendam krijgt vanaf 5 oktober nieuw asfalt. Het wegvak vanaf de A27 tot en met de Bolstraastraat wordt gefaseerd afgesloten. Het gedeelte tussen de rotonde Borgarenweg en de Bolstraastraat gaat op 5 oktober om 7 uur dicht. De rotonde zelf volgt op 9 oktober om 7 uur. De werkzaamheden duren tot 10 oktober 11 uur. Tijdens de afsluitingen worden omleidingen ingesteld en zijn verkeersregelaars aanwezig. De gemeente plant het vervangen van het asfalt op de rotonde in het weekend om de bereikbaarheid van Werkendam en het industrieterrein zoveel mogelijk te behouden. Een vrouw is maandagavond met haar auto in een sloot langs de Neerandelseweg in Andel beland. Het incident gebeurde rond 11:15 toen ze vanaf het sportpark de weg op wilde rijden. Door een rijfout reed ze recht door de sloot in. De vrouw bleef ongedeerd en wist zelf uit de auto te komen. Ze ging daarna naar huis. Omdat de hulpdiensten bij aankomst niemand aantroffen, zocht de brandweer nog enige tijd naar mogelijke inzittenden. Later bleek dat de auto leeg was. Een takelbedrijf haalde het voertuig uit de sloot. Bibliotheek Cultuurpunt Altena had in 2025 bijna 13.000 leden en ruim 58.000 bezoeken. Met de nieuwe vestiging in Werkendam, een verplaatsafhaalpunt in Andel en vanaf eind oktober een servicepunt in Almkerk komen de bibliotheekdiensten dichter bij inwoners. In totaal organiseerde de bibliotheek vorig jaar 1.388 activiteiten met bijna 12.800 deelnemers. Ook biedt de bibliotheek hulp bij digitale zaken en de digitale overheid. Vanaf 2027 kunnen inwoners van 18 tot en met 27 jaar bovendien gratis lid worden. De groei sluit aan bij een landelijke stijging van bibliotheekbezoek en lidmaatschappen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 400 kilometer file. Vooral veel vertraging is er in het midden van het land en ook in de buurt van Nijmegen. Dat komt omdat de A73 dicht is in zuidelijke richting. Daardoor is het heel erg druk op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Staat daar bijna een uur in de file door omrijders. Ook op de N271 daardoor een lange file van Nijmegen naar Venlo tussen Mook en Ottersum. Ook 50 minuten vertraging. Verder is het druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en knooppunt Empel. Daar 33 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je 3 kwartier. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein is een ongeluk gebeurd. Daardoor sta je een half uur in de file. En een andere drukke weg is de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Hagestein en Werkendam ook 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

Dancing Without You. En zo hoort je Disco Bambino samen met Nell Rodgers en natuurlijk Sophie Alex Baxter. 5 weken lang staat de plaat genoteerd en het is een oude vriend.

Song van Samuel Wilton samen met Russo staat inmiddels al 2 weken genoteerd. Vorige week kwamen ze binnen op nummer 48 en nu 25 plaatsen omhoog naar nummer 23. Dan 22, die komt van 29, staat 5 weken genoteerd. Temper City met Self-Aware.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Overzicht van 30 natuurlijk nu. Met op 30 blijven staan. Right, met RWB Ring My Bell. 29 van 27 is Paal met Mavie Dwoe en Canotoire. En Poppler en Eileen met Ronnie Flex en Frenna in de 15e week vinden op 28 van 25. 27 komt van 21, dat is dus wat gezakt voor Berre, Yesterday, Today en Tomorrow. Sommieu, Fields op 26 blijven staan. En 42 naar 25 een flinke stijger voor Milo Laat Het Lukken in de tweede week, Alleen Jij. 24 van 22, twee plaatsen verlies voor Dancing Without You voor de Disco Bambina, Nile Rodgers en Sophie Alec Baxter. 23 dan, flinke stijger, die komt van 48. Boom van Samuel Welten en Russo. Temple City, Self-Aware in de vijfde week. Op 22 en die komt van 29. Dan 19 en 21, dat zijn een aantal plaatsen verlies voor Jonas Blue en Malife en Edge of Desire. En 20 blijft 20 voor Meteor en de Nooduitgang.
2: Dit was niet wat ik wil.

0: 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: Op

Kroeg in de hemel van Mart Hoogkamer staat middels 3 weken genoteerd. En is deze week ook omhoog gesprongen van 35 naar nummer 18. En nog een stijger vinden we op nummer 17. Maar die is een beetje omhoog gekropen. Slechts 1 plaatsje omhoog voor Arjen Blommert. Samen met zijn zoon Levi en Tranen van Goud. Ik stelde

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Bij My Vistek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
5: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
6: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat die tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits, 500 kilometer file staat er. Onder andere lange files op de A2 in beide richtingen. Van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en Knooppunt Empel is de vertraging een half uur door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Empel, 34 kilometer file en 50 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein, 40 minuten vertraging. A9 Alkmaar-Amstelveen bij Rotterpolderplein, ook 40 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Op de A27 Utrecht-Breda is het druk tussen Everdingen en Werkendam, ook een half uur vertraging daar. Maar de meeste vertraging is er in de buurt van Eindhoven, Nijmegen moet ik zeggen, door de afsluiting van de A73. Daardoor extra verkeer op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein sta je een uur in de file. En ook op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Gennep is de vertraging ruim een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
10: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn...

Justin de Wild met Cheerio. En ik ben bang dat we binnenkort ook Cheerio tegen Justin gaan zeggen wat betreft het laatste uur. Want hij is nu al aan het zakken van 13 naar nummer 15. Maar ik moet aan de andere kant wel zeggen, hij staat wel 21 weken al in de lijst.

De top 3 van de afgelopen week. Op nummer 3, Choosing Texas van Ellie Langley. Op nummer 2, Mr. Know-It-All van Teddy Swims en Oude Flitschijf. En Die Die van Shakira en Burna Boy stond zo vorige week nog op nummer 1. Zouden plaatsen deze week nog op nummer 1 staan? Blijf gewoon dit uur luisteren, dan krijg je vanzelf het antwoord.

I knew it, I knew you. Taylor Swift blijft staan deze week op nummer 14. En ze staat 14 weken genoteerd. En ik moet zeggen, ik vind het nog steeds een leuke plaat. Dus voor mij mag die wel weer omhoog. Maar ik denk niet dat dat staat gebeuren. Nummer 13 dan, die komt van 7. 4 voor 3, Alex Warner. En dat in de 28e week.

bare minimum. Dan zal de zinger van de Roxy Dekker. Het is voor de tweede keer dat we Roxy Dekker tegenkomen in de flitsende 50. En dit bare minimum vinden we op nummer 12 van 17 afkomstig. En staat slechts 3 weken genoteerd. En dan nummer 11, dat is weer een zittenblijver. 9 weken lang staat somber genoteerd met My Body Isn't Ready. En na deze plaat zit Erik alweer klaar, zeg maar, voor het volgende overzicht.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar 10. Het ene laatste overzicht flitsende 50. Met meteor nooduitgang op 20 blijven staan. Flinke stijger dan voor 43 naar nummer 19 is Alex Warren. Emerald Ice, een ex-flit schijf. Machtrookkamer, kroegen in de hemel. 18, voor je nog 35. Ook die is flinke stijger. En 18 naar 17 is één plaats winst voor Aaron Blommert. Zoe Levey met tranen van goud. De 16 blijft ten opzichte van vorige week staan. En dat is Hugo, Solto en Jamaica Bam Bam. En Justin de Wild en Girio op 15 van 13 afkomstig. 14 blijft 14, Taylor Swift. I Knew It's I Knew You, 14e week. En Alex Warner, Fever Dreams op 13 van 7 in de 28e week. 12 dan, komt van 17, Roxy Dekker en Bare Minimum. En 11 blijft 11, somber in de 9e week, My Body Isn't Ready. 10 dan, zoals los van het ene laatste overzicht. 8 naar 10, Cat's Eye Animal.

Toen mijn dochter nog klein was, zeg maar, heb ik ook als een paard rondgelopen in de huiskamer, zeg maar, met een van de kinderen op mijn rug. Hartstikke leuk toch, om dan deze plaat te horen. Animal, Cat's Eye was dat. 7 weken staat hij genoteerd en zakte weg van 8 naar nummer 10. En dan op nummer 9, daar vinden we Rutger van Barneveld met Smoede Zomernachten. En die blijft in de 12e week staan.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De KNVB heeft eerste klasser Almkerk voor 2 weken stilgelegd vanwege een incident tijdens of na de districtsbekerwedstrijd tegen VVGZ van afgelopen zaterdag. Almkerk won het duel met 1-3, maar mag tot en met 27 september geen wedstrijden spelen. Daardoor gaan de wedstrijden tegen SHO en Oranje-Wit niet door. Het duel met SHO is inmiddels verplaatst naar dinsdag 29 september. De voetbalbond heeft nog niet bekendgemaakt wat er precies is gebeurd. Het bestuur van Almkerk wacht de officiële aanklacht af voordat het reageert. Het stilligen van clubs wordt de laatste jaren vaker als maatregel toegepast. 6 boten met 36 roeiers uit Altena deden zaterdag mee aan de Great River Race in Londen. Ze roeiden ruim 30 kilometer over de Theems, onder 28 bruggen door en langs bekende plekken als de London Eye en de Big Ben. De tocht werd bemoeilijkt door windkracht 4 en flinke golven. Van de Altenaarse deelnemers leverde MDT van WSV Woudrichem de beste prestatie. Met een tijd van 3 uur 16 minuten en 14 seconden won het team de eerste prijs in de eigen categorie. De deelname vergde maanden van voorbereiding en organisatie. De historische Art Deco-letters van de voormalige bakkerij van Wijk aan de Molenstraat in de vesting van Woudrichem zijn in oude staat hersteld. De belettering dateert vermoedelijk uit de jaren 20 of 30 en herinnert aan meerdere generaties van Wijk als bakker. Stichting Leven de Vesting nam het initiatief voor de restauratie. Omdat gemeentegeld niet meer beschikbaar was, betaalde medeoprichter Jan Horjes en schilder Michel Treffers de werkzaamheden zelf. De stichting plaatste eerder al historische uithangbordjes en werkt ondertussen aan een middeleeuwse streekmarkt die op 8 mei 2027 moet plaatsvinden. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het erg druk op de weg. Vooral op de wegen van Utrecht naar het zuiden. Zoals de A2 en de A27. Maar ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht een lange file nu. Tussen knooppunt Leenderheide en de afrit Valkenswaard 35 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Ketelplein ruim een half uur vertraging. In de Keteltunnel is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein is de vertraging ruim een uur. Dat komt door omrijders vanwege de afgesloten A73. Daardoor is het ook heel erg druk op de omliggende wegen rond Nijmegen, zoals de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum 50 minuten vertraging. En op de N324 Nijmegen-Os tussen Alverna en Graven ook 50 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
4: Dit is AFM.
0: Flitsende 50.
3: Nummer 8.

Drie weken zoals ze nu genoteerd. Sven dan Spyro met Great Expectation. En in de derde week ging ze twee plaatsen omhoog van 10 naar nummer 8. En dan nummer 7, die komt van 6 in de 19e week. Cameron Winecombe.

Bauza hoorde je met Magnetic en die vonden we dan op nummer 6 van de 4 afkomstig. En de plaat die staat inmiddels al 24 weken genoteerd in de flitsende 50. Dan nummer 5, die komt van 5, dat is een zitterblijver. En die staat 1 weekje minder lang genoteerd, 23 weken. En daar kun jij wat aan doen, zeg maar hoor. Als je de top 10 een beetje door elkaar wilt husselen, dan ga je naar onze website flitsende50.nl. Klik op jouw top 5, vul 5 van jouw favoriete platen in. En we

Boston, Sally Lefley hoorde je 7 weken lang, staat de plaat genoteerd. En deze week is ze omhoog gesprongen van 12 naar nummer 4. En dat belooft wat voor de toekomst, zou je zeggen. Maar ja, dat dachten we eigenlijk ook bij deze plaat van Ellie Lang. Want die ging ook een hele keer flink de top 10 in. En vorige week steeg ze naar nummer 3. En helaas, in de 7e week is ze op nummer 3 blijven staan. Just when

Houston, Texas, Ellie Langley vinden we deze week op nummer 3 blijven staan. En dat in de 7e week. En dan de nummer 2. Die is ook niet veranderd. Staat al 22 weken genoteerd in de flitsende 50. En het is ook nog eens een keer een oude flitsschijf. Ik heb het natuurlijk dan over Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: flitsende 50.
1: De laatste 9 nummers die we aftellen, van 10 naar nummer 2. Met straks de nummer 1, nu dus die aftelling vanaf 10. Met op 10 van 8, Animal Cat's Eye. 9 blijft 9, Rutger van Barneveld, Zoele Zomernacht, de 12e week. 10 en 8 is 2 plaatsen winst voor Shanna Spiro en Great Expectation. De 3e week. En 19e week dan voor Cameron Whitecomb en The Kingdom of Fear op 7. 6 van 4, Bouw Samen met Magnetic, 24e week. 1 weekje korter, 23 weken. Another 54 Ultra, Talking to You, op 5 blijven staan. 12 gaat naar 4, voor Stella Lefty in Boston. En 3 blijft 3 voor Ella Langley met Choosing Texas, 7e week. Teddy Swims, Mr. Know It All, 2 blijven staan. Dex Flitschijf.
2: Nummer 1.
3: En de nummer 1 die is ook blijven staan. Nu voor de 13e week op een rij staat de plaat op nummer 1. En totaal 15 weken genoteerd. Ik heb het natuurlijk over Shakira samen met Burna Boy. En het nummer Die Die. Nou, dat was hij weer. De Flitsende 50 voor deze week. We hebben het met heel veel liefde en plezier gedaan. En we hopen dat je volgende week ook weer luistert. En vergeet vooral niet te stemmen.
4: Flitsende 50.
2: Nummer 1.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies, neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag verloopt de spits heel druk, bij elkaar bijna 500 kilometer file. Vooral veel vertraging in de buurt van Nijmegen door de afsluiting van de A73. Maar ook bij Den Haag lange file op de A4, Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is de vertraging een half uur. In de Keteltunnel is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein een uur vertraging. Het zijn voornamelijk omrijders vanwege de afgesloten A73. Daardoor ook file op de M271 van Nijmegen naar Venlo tussen Mook en Ottersum, ook bijna een uur vertraging. En ruim een uur sta je in de file op de N324 van Nijmegen naar Os tussen Alverna en Graven. Nog een lange file in Brabant op de A59 om precies te zijn, van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Bij Waspik ook 40 minuten vertraging. Daar is iemand onwel geworden en de rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
10: Met nu...
2: Verhagen viert vrijdag.

altijd fijn als de mannen van Direct de show openen. Het is 6 minuten over 5. 18 september. Welkom, vrijdagmiddag. Oh, ja, en even na 5 uur. En dat wil zeggen, ja, het is zover. Het is weekend. Zo, prettig, prettig moment van de week, zeg. Heerlijk. Leuk dat je luistert, Radio AFM. Vragen via vrijdag. Heerlijk, het weekend is begonnen. Nou, dat is toch even fijn. Ik hoop dat je terugkijkt op een goede werkweek. Dat je denkt, nou, ik heb het weer gedaan. Ik heb een prestatie geleverd en nu lekker wat anders. Vrijdagmiddag borrel misschien. Geen drank als je nog de weg op moet. Even maatschappelijke boodschap op deze vrijdag. En lekker het weekend voor jou. Nou ja, lekker AFM aan. Goed dat je ons erbij hebt. Kan ik wat voor je betekenen? Meld jezelf. Stuur een mail naar studio@radioafm.nl met wat ik voor je kan doen. Muziek heb ik zo meteen voor je in petto van The Counting Crows, Son Mieux, The Foo Fighters. Het komt er voor je aan, dus kan daar nog wat bij wat jij niet hoort. Dan maak het kenbaar, plan ik het voor je in. En straks ook in de show de uittips voor het weekend. En natuurlijk het spelletje. Zometeen speel je mee met Zoek uit wat die fluit. Rick Verhagen. Eerst de muziek van Somber voor je. Dit is Home Wrecker.

0: muziek hier op AFM. Altijd beste muziekmix van de Foo Fighters en Wheels. Op deze vrijdagmiddag, het is 4:15 hier in Altena. Lekker.
1: Zoek uit wat hij fluit, wat hij fluit.
0: Ja, dan denk je, waarom zegt die gozer lekker? Nou ja, gewoon omdat het een fijn moment van de week is, toch? Vrijdagmiddag, 4:15. Ja, dat denk dat ik vele medestanders met mij heb. Goed, we gaan hem spelen. Zoek uit wat hij fluit. Doe lekker mee, zet die radio wat harder. En ik ben benieuwd of jij met een goede oplossing hier jezelf komt melden. Ik wil graag de titel en de artiest van je weten. De titel en de artiest van het nummer wat verstopt zit deze week in. Zoek uit wat hij fluit. En als jij de goede oplossing denkt te hebben, meld jezelf. Stuur een mail naar studio@radioafm.nl. Zet jouw naam en natuurlijk de goede oplossing erbij. En dan kom jij misschien wel daarmee zo hier in de uitzending. Je hebt een minuut of 5 om met de goede oplossing te komen. Dus speel mee, zoek uit wat hij fluit. En rest met jou succes te wensen.

0: dat hij fluit.
1: Nou, volgens mij ga je er zeker mee uitkomen, hoor. Kom erop met de goede oplossing. En dit is in de tussentijd Son Milieu hier op AFM en Feels Part 2. Altijd als beste muziekmix. Leuk dat je erbij bent. Dit is tot 7 uur. Verhagen viert vrijdag.

0: AFM. Digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: 3FM van Bobby Brown en Every Little Step. En ervoor nog Incognito en Don't You Worry About A Thing. Zometeen door met onder meer Twin Forks en ook Flowrida krijg je zometeen.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Een, toch best wel prettig en aangenaam weerbericht voor het weekend. Want we hebben best wel wat regen gehad de afgelopen dagen en het wordt wat minder wisselvallig. Morgen kan er wel een buitje vallen, 19 graden, maar dat mag er weinig naam hebben. En zondag met 18 graden en zelfs wat meer zon. Best aardig weer. En een kleine vooruitblik door het weerbericht. In de komende week blijft het zo rond de 20 graden.
1: Dit is AFM
2: met het nieuws uit Altena.
0: De Merwedebrug is vanaf donderdag 24 september tot en met maandagochtend 28 september afgesloten voor al het verkeer. Alleen het fietspad aan de oostzijde blijft open. Dit vanwege het vervangen van het bestaande asfalt voor een dunnere en lichtere laag. Deze aanpassing moet 400 ton gewichtsbesparing op gaan leveren. Het gaat om afsluitingen richting Utrecht tussen Werkendam en Avelingen en tussen Hooipolder en Geertruidenberg. Richting Breda is de weg dan dicht tussen Gorinchem en Werkendam. Rijkswaterstaat waarschuwt voor extra reistijd en adviseert weggebruikers de actuele verkeersinformatie te controleren. De KNVB heeft de eerste klasse Rallemkerk voor 2 weken stilgelegd vanwege een incident tijdens of na de districtbekerwedstrijd tegen VVGZ van afgelopen zaterdag. Rallemkerk won het duel met 1-3, maar mag tot en met 27 september geen wedstrijden spelen. Daardoor gaan de wedstrijden tegen SHO en Oranje-Wit niet door. Het duel met SHO is inmiddels verplaatst naar dinsdag 29 september. De voetbalbond heeft nog niet bekendgemaakt wat er precies is gebeurd. Het bestuur van Almkerk wacht de officiële aanklacht af voordat het reageert. Het stilleggen van de club wordt de laatste jaren vaker als maatregel toegepast. 6 boten met 36 roeiers uit Altena deden zaterdag mee aan de Great River Race in Londen. Ze roeiden ruim 30 kilometer over de Theems, onder 28 bruggen door en langs bekende plekken als de London Eye en de Big Ben. De tocht werd bemoeilijkt door windkracht 4 en flinke golven. Van de Altenaarse deelnemers leverde MDT van SVW Woudrichem de beste prestatie. Met een tijd van 3 uur 16 minuten en 14 seconden won het team de eerste prijs in de eigen categorie. De deelname vergde maanden van voorbereiding en organisatie. De historische Art Deco-letters van de voormalige bakkerij Van Wijk aan de Molenstraat in de vesting van Woudrichem zijn in oude staat hersteld. De belettering dateert vermoedelijk uit de jaren 20 of 30 en herinnert aan meerdere generaties Van Wijk als bakker. Stichting Levende Vesting nam het initiatief voor de restauratie. Omdat gemeentegeld niet meer beschikbaar was, betaalde medeoprichter Jan Horjus en schilder Michel Treffers de werkzaamheden zelf. De stichting plaatste eerder al historische uithangbordjes en werkt ondertussen aan een middeleeuwse streekmarkt die op 8 mei volgend jaar moet plaatsvinden. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden al wat korter. Het is nog wel erg druk op de A2 en de A27 van Utrecht naar Brabant. En ook rond Nijmegen is het een stuk drukker. Op de A50 bijvoorbeeld van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar ongeveer een uur. Heeft te maken met de afgesloten A73. Daardoor is het ook heel erg druk op de N271 van Nijmegen naar Venlo tussen Mook en Ottersum. 3 kwartier vertraging. En op de N324 van Nijmegen naar Oss tussen Alverna en Graven ook een uur vertraging. Op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 40 minuten extra reistijd door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen knooppunt Zonzeel en Waspik is de vertraging 3 kwartier. Er is iemand onwel geworden en daardoor is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Terug naar Altena's beste muziek.

0: Muziek van Twin Forks hier op AFM en Cross My Mind en voor de Flow Rida. The club can even handle me.
1: Tips en inspiratie voor jouw weekend in Altena. Dit is de Altena uit top 3.
0: Een nieuw weekend voor de deur, dus dat wil zeggen een nieuwe blik in de uitagenda.
1: 3.
0: En morgen eentje om, te onthouden of om naartoe te gaan. Dat is de open dag die aan de Roef nummer 7 is in Sleewijk bij familie Heemskerk. Tussen 10 en 3 kunnen bezoekers daar kennis maken met het familiebedrijf. En die doen in dierenvoeding, fourage en bekijk het bedrijf en leuke activiteiten kan je daar ondernemen. Ponyritjes zijn er, er is een koetsrit door het dorp, activiteiten voor de kinderen, dieren, bloemenverkoop en voor een aantal van die activiteiten wordt dan een kleine bijdrage gevraagd. En die bijdrage gaat naar kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam. Dus een open dag met een goed doel. Ga daar morgen kijken tussen 10 en 3 aan de Roef nummer 7 in Sleewijk.
1: 2.
0: En morgen de handen uit de mouwen. En dit is een goed initiatief hoor, want het is morgen World Cleanup Day. En World Cleanup Day wordt ook in Woudrichem opgepakt en ondernomen. Vele vrijwilligers verzamelen morgen om 11 uur in Woudrichem bij camping De Mosterdpot aan de Stadshaven nummer 1 om zwerfafval op te gaan ruimen langs de strandjes van de Merwede. En afhankelijk van het aantal mensen en de beschikbare tijd kan er ook vanaf de strandjes nog een stukje verplaatst worden tot de wallen van de prachtige vesting Woudrichem. Opruimactie dus om 11 uur vanaf camping De Mosterdpot. En dat duurt tot een uurtje of 3. En als je daar dus aan wil sluiten, voor de prikstok wordt gezorgd. Dus ga daar morgen je steentje bijdragen.
1: 1.
0: En tot slot in deze Altena uit top 3. Een leuk moment in Wijk en Aalburg, want de vernieuwde De Aalburgt wordt morgen geopend, 19 september. Feestelijk zal het daar zijn tussen 10 en 4. En ga het nieuwe dorpshuis bekijken, de vernieuwde sporthal. En rond 11 uur dan is er ook een wethouder aanwezig om het gebouw officieel te openen en over te dragen aan de gebruikers. Prachtig om dat te gaan zien. Mooi nieuws voor de gemeente Altena tussen 10 en 4 dus. Van harte welkom in De Aalburgt in Wijk en Aalburg. Hopelijk zit er wat voor je bij voor dit weekend hier in de gemeente Altena. En zo niet, er zijn nog wat meer opties hoor. Kijk op onze site radioafm.nl en klik door naar regio-info. Voor nog veel meer agendaberichten gaan wij door met de muziek. Alex Warren nu en dit is Passenger.

wel zo'n nummertje waar je een beetje van mee gaat neuren, toch? Ja, Alex Warren en Passenger hier op AFM. Bijna 6 uur op de klok hier in de studio van AFM. Dat wil zeggen dat we zometeen opgaan naar nieuws, commercials, weer verkeer. En dan tot 7 uur ben ik gewoon op deze plek. En heb ik in het volgende uur van de show nog veel meer fijne muziek voor je klaarstaan. De Dijk komt eraan. Genesis heb ik voor je ingepland staan. En kan ik nog iets voor jou betekenen? Dan, maak je wensen kenbaar. Stuur een mail naar studio@radioafm.nl. En dan ga ik dat voor je regelen. Tot aan het nieuws. Nog deze voor je. Dit is Mr. Peter Fox en Hou Zam Zee.

0: FM.
1: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stijl Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's €10,95.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt €6 miljoen uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu korter. Bij elkaar staat er nog zo'n 290 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Onder andere op de A50 van Arnhem naar Oss nog een lange file. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein is de vertraging ruim 3 kwartier. Er zitten veel omrijders bij vanwege de afgesloten A73. Daardoor ook file op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum. Daar 3 kwartier vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof is de vertraging ruim 3 kwartier. Het is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn wel vrij. En op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Terheide en Waspik is de vertraging ook 1 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
0: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
11: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
12: Met nu...
11: Verhagen viert vrijdag.

Muziek van Genesis, hier op Radio AFM met Station voor de gemeente Altena in Jesus He Knows Me. Zijn soms van die nummers, die hoef je toch bijna niet af te kondigen, want dan neem ik aan dat iedereen ze wel goed kent. En ik denk dat dit er wel zo eentje van is, hoor. Genesis, aan het begin van weer een nieuw uurtje. En het is officieel vrijdagavond geworden. Lekker, het is weekend. Zeg dat nog maar eens een paar keer tegen jezelf. Heerlijk, het is zover. De vrijdagavond, leuk dat je luistert. Tot 7 uur ben ik hier op deze plek. En na 7e, Kevin Joosten is onderweg naar de studio. Dus die hoor je straks met zijn programma Joosten in het weekend. En in dit uur nog voor je in petto. Nieuws uit de gemeente Altena. Het nieuws wordt dagelijks door onze redactie geactualiseerd, bijgewerkt. En dat hoor je straks om 6:30. Ik heb ook nog oud en nieuw voor je. En Altena's beste 80's track komt eraan. En muziek, Stella Lefty staat te trappelen. En ook De Dijk krijg je zometeen van mij. Rick Verhagen. Dit is eerst de Flair en Door het oog van de nacht.

0: iedereen toch fijn, hè? Beetje aardigheid. En Stella Lefty zingt erover in Boston dus. Radio AFM, vragen wie vrijdag. Het is richting 6:30 aan het gaan. Straks tijd voor nieuws uit de gemeente Altena. Met onder meer toch wel wat wegwerkzaamheden nieuws. En ook informatie over wat er maandagavond misging in Andel. Dat zometeen.
1: Altena's beste 80's track.
0: Iedere week pakken we er eentje uit die mooie jaren 80. En stoffen we hem af en kijken we eens wat het brengt. En deze week 1984 centraal. Met toch wel een romantische ballad. Nou ja, dat kan gewoon hier. Het nummer werd geschreven door Peter Cetera, de zanger en bassist van de band. Samen met de bekende producer en songwriter David Foster. En eigenlijk was het nummer eerst bedoeld voor Kenny Rogers, maar die nam het niet op. En zo kwam het uiteindelijk bij deze band terecht. En de band in kwestie is Chicago. En het bleek een goede match te zijn hoor, want de stem van Peter Cetera is misschien wel het herkenbare geluid waarmee die plaat een succes werd. In Amerika een grote hit, ook in Nederland deed hij het uitstekend. Kwam in de top 40 op nummer 3. En het verscheen in 84, maar ook in 85 stond het nog steeds in de hitlijst hier. En stond op het album wat voor deze band, voor Chicago, het best verkochte album werd. En daarmee gaat het de geschiedenis in. En een stukje geschiedenis ook was dat dit goede succes van Chicago was dan ook gelijk een soort van het laatste. Want Peter ging solo nadat dit album deze successen te pakken had. Nou ja, van dat album uit 1984, wat is dan die romantische ballad? Nou ja, wat kan dat bijna anders zijn dan You're the Inspiration? En die is deze week
1: Altena's beste 80's track.

0: Muziek van Olivia Rodrigo en Jordan Vampire in de voornacht Chicago en Jordi Inspiration, altijd een beste 80's track van deze week. Zometeen Teddy Swims voor je en ook Sia, ze komen er zo aan.
1: Dit is AFM Weerbericht.
0: Vannacht koelt het af tot 14 graden en het blijft droog in Altena. Morgen, de zaterdag, de bewolking zal overheersen. Dat klinkt wel zwaar trouwens, in de noordelijke helft van het land. En er kan wat lichte regen vallen. Hier in Altena waarschijnlijk droog en 18 graden. Zondag wederom 18 graden en nog kans op een laatste bui. Na het weekend namelijk droger en de hele week zo rond de 20 graden.
1: Dit is AFM
2: met het nieuws uit Altena.
0: De dijkgraaf Den Dekkerweg in Werkendam krijgt vanaf 5 oktober nieuw asfalt. Het wegvak van de A27 tot en met de Bolstraastraat wordt gefaseerd afgesloten. Het gedeelte tussen de rotonde Borgarenweg en de Bolstraastraat gaat op 5 oktober om 7 uur 's ochtends dicht. De rotonde zelf volgt op 9 oktober om 7 uur 's avonds. De wegwerkzaamheden duren tot 10 oktober om 11 uur 's avonds. Tijdens de afsluitingen worden omleidingen ingesteld en zijn verkeersregelaars aanwezig. De gemeente plant het vervangen van het asfalt op de rotonde in het weekend om zo de bereikbaarheid van Werkendam en het industrieterrein zoveel mogelijk te behouden. Een vrouw is maandagavond met haar auto in een sloot langs de Neerandelseweg in Andel beland. Het incident gebeurde rond 11:15 toen ze vanaf het sportpark de weg op wilde rijden. Door een rijfout reed ze rechtdoor de sloot in. De vrouw bleef ongedeerd en wist zelf uit de auto te komen. Ze ging daarna naar huis. Omdat de hulpdiensten bij aankomst niemand aantroffen, zocht de brandweer nog enige tijd naar mogelijke inzittenden. Later bleek dat de auto leeg was. Een takelbedrijf haalde het voertuig uit de sloot. In Werkendam beginnen maandag 5 oktober werkzaamheden aan het riool. De Vervoornestraat en de Voorste Vliet worden dan afgesloten voor doorgaand verkeer. Later volgt ook een afsluiting van de kruising van de Tienhoven van de Bogaardstraat met de Vervoornestraat. Verkeer wordt omgeleid. De wegwerkzaamheden duren volgens de planning tot 12 februari. De exacte duur is wel afhankelijk van het weer. Bibliotheek Cultuur.Altena had in 2025 bijna 13.000 leden en ruim 58.000 bezoeken. Met een nieuwe vesting in Werkendam, een verplaatst afvalpunt in Andel en vanaf eind oktober een nieuw servicepunt in Almkerk komen de bibliotheekdiensten dichter bij de inwoners. In totaal organiseerde de bibliotheek vorig jaar 1388 activiteiten met bijna 12.800 deelnemers. Ook biedt de bibliotheek hulp bij digitale zaken en de digitale overheid. Vanaf volgend jaar kunnen inwoners van 18 tot en met 27 jaar bovendien gratis lid worden. De groei sluit aan bij een landelijke stijging van bibliotheekbezoek en lidmaatschappen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral nog heel veel vertraging in het zuiden van het land. Onder andere op de A50 Arnhem-Os tussen Renkum en Ravenstein. 3 kwartier vertraging. Er zitten veel omrijders bij vanwege de afgesloten A73. Op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Nijmegen. 1/2 uur vertraging. Op de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum. 1/2 uur vertraging. En op de N324 Nijmegen-Os tussen Alverna en Neder-Asselt is de vertraging ook nog 1/2 uur. Heeft natuurlijk ook te maken met de afgesloten A73. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
2: Dit is AFM.
1: Verhagen viert vrijdag met Rick Verhagen, AFM.

Ja, en zo heet hij. Deze track van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Je hoorde hem hier op AFM. En daarvoor nog Sia featuring The Weeknd en Diplo met Elastic Heart. Zo, en daarmee 7:15. Straks om 7:00 hier Kevin Joosten met Joosten in het weekend op de zender. Maar niet voordat we nog het een en ander voor je in petto hebben. Want we gaan oud en nieuw er eens even bijpakken voor je. En in oud en nieuw iedere week een sprong door de tijd in de carrière van iemand of een band. En deze week is die sprong 21 jaar. Beginnen we in 2005 en gaan we naar het heden met deze man die... ja, we kennen hem allemaal. Maar hij was eigenlijk, voordat hij bekend werd, legerofficier. Jawel, hij was captain. En ja, dat is toch een carrière switch voor deze man geworden. Een Britse zanger, liedschrijver is het dus vandaag de dag. Brak door met het debuutalbum in 2005, Back to Bedlam. En de nummer 1 hit die daarbij hoorde, en dat is You're Beautiful. Nou, dat is natuurlijk het verhaal van James Blunt. Bespeelt veel instrumenten en staat onder contract bij Linda Perry's Amerikaanse label. En Blunt won verschillende prijzen door de jaren heen, waaronder ook 2 Brit Awards. En hij werd genomineerd voor 5 Grammys. En nog steeds volop actief. En we gaan een sprong maken met hem 21 jaar door de tijd. Jawel, want hij heeft wat nieuws uitgebracht. Dat heet Taste Like Summer. Is dat een beetje laat of zijn wij een beetje laat? Dat zal wel aan ons liggen dan. Ik weet het niet. Goed, James Blunt. Dit is Your Beautiful 2005 en naar het heden 21 jaar later. Oordeel maar eens even of die nog een beetje hetzelfde klinkt met zijn typische stemgeluid.

herkenbaar James Blunt. Wel, ik moet zeggen, 21 jaar later wel toch wel een fijn geluid. Het is iets minder zoetsappig en wat, iets steviger of zo. Ja, fijn en Taste Like Summer. Ja, ik had het er al even over in de aankondiging, maar het ligt niet aan ons hoor. 14 augustus is die gereleased, dus het is deze James Blunt die toch die zomer nog een beetje wil verlengen, denk ik, met het uitbrengen van dit nummer. James Blunt, oud en nieuw, Taste Like Summer en daarvoor nog You're Beautiful, 21 jaar eerder in oud en nieuw. Daarmee zijn we er doorheen. Vragen via vrijdag, deze editie van 18 september. Zometeen om 7 uur, Kevin Joosten, die neemt het hier van mij over. Joosten in het weekend, je hoort het zo op AFM. Lekker blijven luisteren dus hier naar deze zender in de gemeente Altena. En ik heb er nog eentje voor je, Peter Allen. Fijn weekend.

0: is AFM. Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-303 voor meer informatie.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Ga ideeën opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
4: WoonIdee, dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
10: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
9: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 90 kilometer file. De meeste files lossen heel snel op nu. Nog niet op de A2. Daar is het nog behoorlijk druk van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel nog 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar een half uur. Ook op de andere route van Utrecht naar het zuiden, de A27, nog een lange file tussen Noorderloos en Werkendam. Daar sta je ook nog 20 minuten in de file. Op de A50 van Arnhem naar Oss tussen Heteren en Ravenstein een half uur verdraging. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Malden 25 minuten oponthoud. En op de N324 Nijmegen-Oss bij Neder-Asselt ook nog ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn AFM.

muziek van de Boxer Rebellion. Ja, en het prijsnummer, zo kunnen we wel stellen, van die band. Je hoorde Diamonds. Nummer dat in 2013 uitkwam in Nederland. Een heel bescheiden hitje opleverde, maar uiteindelijk wel zorgde voor heel veel bekendheid bij deze Britse band, Boxer Rebellion. En de band die is nog steeds actief. Hè. Ze hebben dit jaar een nieuw album uitgebracht. En ik zit nu even snel te zoeken of ik achter de naam van het album kan komen. Maar dat komt me even niet zo snel te boven. Maar een nieuw album van deze band, Boxer Rebellion. En ik moet eerlijk zeggen, de tracks die ik daarvan heb gehoord. En ik heb later ook nog wel het hele album onlangs een keer geluisterd. Omdat ik toch zeer nieuwsgierig was naar dat album. En dat komt wel weer een beetje in de buurt van hetgeen wat deze band dus deed met dit nummer. Diamonds. Maar goed, The Boxer Rebellion dus weer terug met nieuwe muziek. En volgens mij zijn ze ook weer volop aan het optreden. Dus kun je ze ook wel weer her en der live gaan zien. En met Diamonds begonnen we deze nieuwe Joosten in het weekend. Waar ik de komende 2 uur bij ben met veel aandacht voor nieuwe muziek. Ik telde net even 17 nieuwe nummers die ik mee heb genomen naar de studio. En die ik met heel veel plezier de komende 2 uur aan je ga laten horen. En ja, ik gok er dan toch maar even op dat het niet gaat lukken om ze alle 17 aan je te laten horen. Maar toch, ik ga mijn uiterste best daarvoor doen. Nog wel even terugkomen tot mijn opmerking over de Boxer Rebellion. The Second I'm Asleep is het nieuwste album. Ja, maar eerst gaan we even terug naar de muziek van vorige week. Er kwam een hele fijne nieuwe track uit van Sportsteam. Dit is Billy.

Ja, ik ben dan altijd zo nieuwsgierig. Wie is dan deze Billy waar je dan Fuck You Billy over zingt? Maar dat is niet bekend. Billy is de nieuwe single van de band Sports Team. Vorige week uitgekomen. En onbekend of dit dan het voorproefje is voor aankomend nieuw werk. Nieuwe albums of iets dergelijks. Want Boys These Days is alweer een ruim een dikke jaar oud. Dus wie weet komt er een nieuwe muziek aan van deze band. Maar Billy is dus de nieuwe single. Of de nieuwste single moet ik zelfs zeggen van Sports Team. En wellicht meer nieuw werk binnenkort onderweg.

Strauss. Uit 2006 volgens mij was dit Wire. En Auke Strauss was een Nederlands duo bestaande uit Bastiaan en Luc. En zij maakte hardcore punk, zoals dat in de tijd werd genoemd. Met best wel een succesvol oeuvre overigens. Want ze brachten een groot aantal albums uit. 4 stuks, namelijk om precies te zijn. Dat is inclusief een remixalbum. En dat leverde ook in het buitenland wel wat bekendheid op voor dit duo. Dus Auke Strauss, tot 2012 actief geweest in de muziekwereld. En Wire was dus een van hun debuutsingles, denk ik dat ik zo kan noemen. Goed, dat was de muziek van wat langer geleden. We gaan eens kijken naar de nieuwe muziek van vandaag. 17 nieuwe nummers meegenomen naar de studio. En dat is een hele bak, een hele berg. Ik ga proberen om daar heel wat van aan je te laten horen. Het komende 2 uur nog. Of anderhalf uur moet ik eigenlijk zeggen dat er nog over is. Als eerste zometeen 3 nieuwe platen achter elkaar. En dat betreft dan als eerste een nieuwe nummer van De Staat. Het album De Staat is vandaag uitgekomen. En daar vandaan hoor je zometeen Freedom. Ook nieuwe muziek van de band die heet Bertha Jul. En Dutch House Parties komt er zo meteen voor je aan. En nieuwe muziek van voor mij nog een onbekende band, Baby Rats. En zij hebben een hele fijne nieuwe single. En misschien zelfs wel debuutsingle, dat weet ik niet eens helemaal zeker. Uitgebracht, die heet Roses. Komt er zo meteen voor je aan. Maar als eerste dus nieuwe muziek van De Staat. Vandaag uitgekomen, het nieuwe album De Staat. Na een wat langere periode van stilte en gaan ze toeren. Toeren door Europa. En dat zullen ze zeker ook gaan doen met dat album dus van De Staat in de hand. Van dat album is dit dan een albumtrack. Die is getiteld Freedom.

0: Baby Red, zo heet deze band. Ze komen uit Cork, Cork City zoals ze zelf zeggen. Dat ligt in Ierland aan de zuidkust. De band heeft inmiddels 80 shows gegeven. Maar dit is dan pas hun debuutsingle die vandaag is uitgekomen. Die is getiteld Roses. En ik vermoed met deze single in de hand en inmiddels de nodige podiumervaring dat dit bandje de komende tijd toch wel eens hoge ogen overal kan gaan gooien. Ik zit even te zoeken of waar ze op gaan treden. Ja, het is nog maar namen. Dus aan de overkant op de eilanden, Glasgow. Ik zie inderdaad een heleboel optreden staan in de UK. Maar nog niet op het vasteland van Europa. Dus wie weet dat binnenkort dan ook aangekondigd gaat worden. Roses dus van de band Baby Red. Daarvoor hoor je ook nog nieuwe muziek van de band. Die heet Bertariu. Althans, ik ga ervan uit dat ik het zo goed uitspreek. Het is een Rotterdamse shoegaze indie rock band. Zij gaven vorig jaar al 20 popronde shows. En zijn nu volop aan het werk aan nieuwe muziek. Brachten vandaag een nieuwe single uit. De single die is getiteld Dutch House Parties. Wel iets anders dan we eerder van ze gewend waren. Gaan eind dit jaar op tour door Duitsland. Als support van Agatha Is Dead. En hadden eerder ook al shows en supports voor acten als Bilk en Overpass in de UK. En dat zijn ook beide bandjes die aardig aan de weg aan het timmeren zijn. Dus ze scharen zich in goed gezelschap. Deze band Bertariu, Dutch House Parties, is dus nieuwe muziek. En daar weer voor hoor je ook nog nieuwe muziek van De Staat. Vandaag is het zevende titelloze album uitgekomen van De Staat. Met erop dus het nummer Freedom. En met dat album in de hand gaan ze toeren. Die tour die begint in Sint-Niklaas. Daarna twee optredens onder de noemer De Staat Becomes De Staat. In het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Allebei volgens mij gewoon stijf uitverkocht. En daarna gaan ze door de rest van Europa toeren. Met dat zevende album dus van De Staat. Fijne nieuwe muziek dus uit. Met zometeen nog veel meer nieuwe muziek voor je onderweg. En zometeen gaan we eens even bellen met Sophie Janna. Ze treedt binnenkort op in de, in de Dussen. Daarover zometeen veel meer.
1: Dit is AFM
0: Weerbericht. Ja, kijk ik even naar buiten, dan ziet het er vrij helder uit. En vanmiddag was het ook best aangenaam weer. Ik heb vanochtend volgens mij nog een paar spatjes regen wel gezien. Maar goed, het blijft niet helemaal droog hoor, vannacht. Dus dat ga ik je wel vast even voor waarschuwen. Vanavond en vannacht koelt het dan uiteindelijk af tot een graadje of 14, 15. En daar kan dus nog een bui gaan vallen. Ik zie dat er ook wel wat regen wordt voorspeld ook nog voor vanavond. Morgen overdag wordt het dan 21 graden. Ziet er vrij grijs en grauw uit. Met weinig zon dus ook. Naar verwachting blijft het wel meest droog. Dus die combinatie moet je dan ook maar voor lief nemen. Dan de nacht van zaterdag op zondag wordt het 12 graden. Zondag overdag een graad of 19. Dan wel wat meer zon. En dan kan er ook wel een buitje gaan vallen.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: De Merwedebrug is donderdagavond 24 september tot maandagochtend 28 september afgesloten voor al het verkeer. Alleen het fietspad aan de oostzijde blijft open. Niet vanwege het vervangen van het bestaande asfalt voor een dunnere en lichtere laag. Deze aanpassing moet 400 ton gewichtsbesparing op gaan leveren. Het gaat om afsluitingen richting Utrecht tussen Werkendam en Avelingen en tussen Hooipolder en Geertruidenberg. Richting Breda is de weg dicht tussen Gorkum en Werkendam. Rijkswaterstaat waarschuwt voor extra reistijd en adviseert weggebruikers de actuele verkeersinformatie te controleren. De KNVB heeft eerste klasse Almkerk voor 2 weken stilgelegd vanwege een incident tijdens of na de districtsbekerwedstrijd tegen VVGZ van afgelopen zaterdag. Almkerk won het duel met 1-3, maar mag tot en met 27 september geen wedstrijden spelen. Daardoor gaan de wedstrijden tegen SHO en Oranje-Wit niet door. Het duel met SHO is inmiddels verplaatst naar dinsdag 29 september. De voetbalbond heeft nog niet bekendgemaakt wat er precies is gebeurd. Het bestuur van Almkerk wacht de officiële aanklacht af voordat het reageert. Het stilleggen van clubs wordt de laatste jaren vaker als maatregel toegepast. En 6 boten met 36 roeiers uit Altena deden zaterdag mee aan de Great River Race in Londen. Ze roeiden ruim 30 kilometer over de Theems, onder 28 bruggen door en langs bekende plekken als de London Eye en de Big Ben. De tocht werd bemoeilijkt door windkracht 4 en flinke golven. Van de Altenaarse deelnemers leverde MDT van de WSV Woudegum de beste prestatie. Met een tijd van 3 uur, 16 minuten en 14 seconden won het team de eerste prijs in de eigen categorie. De deelname vergt maanden van voorbereiding en organisatie. En de historische Art Deco-letters van de voormalige bakkerij van Wijk aan de Molenstraat in de vesting van Woudegum zijn in oude staat hersteld. De belettering dateert vermoedelijk uit de jaren 20 of 30 en herinnert aan meerdere generaties van Wijk als bakker. Stichting Levende Vesting nam het initiatief voor de restauratie. Omdat gemeentegeld niet meer beschikbaar was, betaalden medeoprichter Jan Hooyers en schilder Michel Treffers de werkzaamheden zelf. De stichting plaatste eerder al historische uithangbordjes en werkt ondertussen aan een middeleeuwse streekmarkt die op 8 mei 2027 moet plaatsvinden. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 90 kilometer file. De meeste files lossen heel snel op nu. Nog niet op de A2. Daar is het nog behoorlijk druk van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel nog 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar een half uur. Ook op de andere route van Utrecht naar het zuiden, de A27, nog een lange file tussen Noorderloos en Werkendam. Daar sta je ook nog 20 minuten in de file. Op de A50 van Arnhem naar Oss tussen Heteren en Ravenstein een half uur verdraging. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Malden 25 minuten oponthoud. En op de N324 Nijmegen-Oss bij Neder-Asselt ook nog ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Dit is muziek van Sophie Janna en Jorde Wild World. Afkomstig van de gelijknamige EP. Deze Sophie Janna die gaat optreden op donderdag 24 september. Aanstaande donderdag dus in Kasteel Dussen. Lijkt mij een mooi moment om eens even met haar kennis te gaan maken. Aan de telefoon daarom Sophie. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ik toch maar eerst even de vraag die me al even door mijn hoofd schoot. Wij hadden even wat mailcontact en jij gaf al aan. Mijn muziek is niet zo radiovriendelijk, maar...
1: Ja, dat dacht ik.
0: Het klinkt toch best goed op de radio, toch?
1: Nou, dat vond ik eigenlijk ook, nu ik dit zo hoorde. Ja, dat hoor ik altijd. Maar ja, het is vrij rustige muziek. En dan willen ze vaak wat vrolijks en uptempo's, schijnt.
0: Oké, ja. Nou ja, goed. Ik denk dat ze daar maar snel overheen moeten stappen. Want dit moet prima kunnen. Alsjeblieft. Ja. Hey, ik begrijp dat jij al langere tijd bezig bent met muziek. Langere tijd in een gezelschap. Maar betekent dat je dat achter je hebt gelaten en nu solo bent?
1: Nee, absoluut niet. Nee. Ik speel ook nog steeds heel veel met mijn duo, The Lessons. Dat zijn eigenlijk de meeste optredens. Maar ik ben in de loop van de tijd ook steeds meer zelf liedjes gaan schrijven. En ik vind het ook heel fijn om dan... dat helemaal op mijn eigen manier te zingen.
0: Dus dan beetje toch om je eigen werk en je eigen draai eraan te kunnen geven, begrijp ik.
1: Ja, precies. Ja, dat.
0: Wat is dan het verschil tussen inderdaad in de duo of als Sophie Janna op het podium staan, voor jou?
1: Nou, voor mij is het verschil dat ik in mijn eentje... ja, dan word ik eigenlijk gedwongen om meer contact met het publiek te leggen. Dus qua... praatjes tussendoor en ook met de emoties. Ja, dan zit ik meer met het publiek samen eigenlijk dan met degene met wie ik samen op het podium sta. Ja. Ik denk dat het grootste verschil is. Ja, dus ik kan het net allemaal wat intenser beleven.
0: En dan neemt de spanning waarschijnlijk vooraf ook wel wat meer toe.
1: Absoluut. Ja, dat is ook echt veel enger. Ja, dat klopt. Ja, maar dat vind ik ook heel leuk eraan.
0: Ja, iedereen zit je aan te kijken.
1: Ja, absoluut. Ja. Dat is maf.
0: Voel je dan niet een beetje eenzaam op het podium als je gewend bent om met z'n tweeën te staan?
1: Nou, het kan soms even schrikken zijn inderdaad, maar het is vooral, ja, nee, maar eenzaam zeker niet, nee. Want ik denk dat juist met mijn liedjes, ja, probeer ik voor mezelf troostende teksten en melodieën te schrijven. En ik voel de energie van het publiek ook wel als ik speel. Klinkt een beetje zweverig zo, maar nee, dus ik voel me dan juist heel erg samen.
0: Nee, maar ik kan me wel een beetje voorstellen als iedereen ademloos zit te luisteren... dat je toch een beetje gedragen wordt door het publiek.
1: Dat, precies. Dat is het. En dat merk ik eigenlijk meer nog als ik solo speel. Ik neem trouwens wel een pianist mee, maar dat is toch anders dan samen met iemand zingen.
0: Ja, die zit ergens stil in een hoekje in het donker waarschijnlijk, of niet?
1: Ja, precies. Nou, het ziet er wel goed uit hoor. Dus daar mag wel een lampje op.
0: Oké. We hoorden net Wild World van een EP die ruime tijd oud is. Maar ik begrijp dat er nieuw werk aan zit te komen.
1: Dat klopt. Ja, ik heb dit jaar een nieuw album opgenomen. Helemaal met een band samen deze keer juist. En dat was ook echt doodeng. Maar die is in de startblokken. Ik ben nog bezig met het artwork, want ik maak dat zelf. En ik heb wel al een label gevonden, maar dat hou ik nog even geheim. Mm-hmm. Maar dat gaat uitkomen.
0: Ja, al een enig idee wanneer dat zover moet gaan zijn?
1: Nou, ik denk zo'n februari.
0: Oké. Ja. Ja, dus dat is er nu langzaamaan toewerken naar zo'n release. Wat als je ook bezig bent met artwork en dat soort dingen, ja, dan ben je druk waarschijnlijk daarmee.
1: Ja, absoluut. Ja, en het was ook, ik heb dat album gemaakt met een crowdfunding. Dus ik heb van heel veel mensen steun gehad. En ik had beloofd dat mensen dan hun naam in het boekje mochten. Dus er komen echt heel veel namen in. Die ga ik denk ik handgeschreven erin zetten. Dus dat is ook nog even een klusje.
0: Wauw, ja. Maar goed, dat is wel een mooie beloning als mensen op deze manier jou steunen door een crowdfunding. En er ook zoveel mensen zijn die dus daarachter staan dat jij een nieuwe muziek aanbrengt.
1: Ja, dat is echt fantastisch. Echt meer dan 100 mensen hebben me daarin gesteund. Dus dus dat was echt heel tof. En dat helpt ook dat inderdaad in het gedragen voelen wat je zei. Dat heb ik daarbij dus ook. Dat ik dan merk van, mensen vinden het mooi, kennelijk.
0: Ik begrijp, de EP is uit 2021, dus nu begin 2027, maar eigenlijk 2026 dan opgenomen, komt er nieuwe muziek uit. Vijf jaar Sophie Janna, dat zal een heel verschil zijn.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik ben denk ik wel gegroeid. En ik heb ook voor het eerst liedjes samen met mensen durven schrijven. Dat vond ik ook heel lang heel eng. En dat heb ik nu toch gedaan. Ik denk dat ik meer van mezelf kan laten horen. Ook met mijn stem. Dat die wat warmer is geworden. Maar ik kreeg in de tussentijd ook nog een kind. Dus vandaar ook. Dan heb je ook eventjes de energie op iets anders gericht.
0: Ja, nee, dat kan ik me ook goed voorstellen, ja. Maar goed, ja. Dat album is ook gewoon een kind, toch? Nu.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Goed, dat moet dan ook binnenkort gewoon gereleased gaan worden. Je zei met een album, met een band opgenomen. Dus ook een heel ander geluid dan wat net hoorde dan.
1: Ja, een beetje wel. Ja, en met drums ook zelfs. Dat vond ik ook doodeng. Maar ik heb echt de beste drummer van Nederland ervoor gevonden. Dus dat komt goed.
0: Kijk. Nou ja, dus het is dus een wat ander geluid. Ja, we zijn benieuwd, maar we moeten dus nog even wachten, begrijp ik.
1: Ja, maar ik ga wel waarschijnlijk eerst wat singles releasen. En er staat ook wel al wat op YouTube van mijn nieuwe werk.
0: Dan heb ik niet goed gezocht vandaag.
1: Maar dat weet jij dan niet, want dat heb ik er dan niet bij gezet.
0: dat is het. Ja.
1: Ja, maar er zijn een paar nummers die op mijn nieuwe album komen, waar ik al een versie van op YouTube heb staan.
0: Ik hou graag contact met je daarover, dus wanneer er wat nieuws uit gaat komen.
1: Ja. En je kunt die nieuwe nummers dus ook in Dussen horen, in het kasteel.
0: Ja, precies, want dat was ook even de aanleiding om je te bellen. Niet alleen de release van dat album, want dat is dan een mooie bijzaak. Maar volgende week donderdag, hè, op het podium.
1: Ja, dat klopt. Ja, om 8:30. En het is echt een super mooie plek. Ik weet niet of je wel eens op het kasteel bent geweest.
0: Zeker, ja.
1: Ja, het is echt gewoon even, ik vind het zo'n lief, charmant kasteel. En ik vind het heel leuk om echt op zo'n historische plek te kunnen spelen. Het geluid is mooi. Raampjes naar buiten, waar het steeds donkerder wordt. Ja, echt heel tof.
0: Komt je muziek daar beter tot z'n recht dan ook?
1: Dat denk ik wel. Ja, ik vind zelf zo'n soort plek, eigenlijk waar ik zelf ook veel te zien heb. En wat, ik hou ook heel erg van oude liedjes die door al heel veel mensen voor ons zijn gezongen. En op zo'n plek voelt dat alsof je daar veel meer mee in contact staat, al die mensen die voor ons zijn gekomen.
0: Van die traditionals bedoel je dan?
1: Precies. Ja.
0: Maar dat is niet wat jij gaat, want je gaat alleen maar eigen werk spelen, neem ik aan.
1: Nou, ik denk dat ik stiekem er toch ook een paar van die oudjes erin fiets, hoor.
0: Oké, ja.
1: Die speel ik echt heel graag en juist op zo'n plek past dat ook heel goed. Maar absoluut.
0: Nou, leuk, ja. Als mensen daar nog naartoe willen komen, naar jouw optreden op donderdag 24 september, aankomende donderdag dus. Hoe kunnen ze aan kaartjes komen?
1: Dat is via de website vriendenkasteeldussen.nl. Vriendenkasteeldussen.nl aan elkaar. Of via mijn website sofiejanna.nl.
0: Kijk, nou goed. En dan kun je dus bij dat optreden aanwezig zijn. Ik zie even niet hoe laat dat precies begint. Maar goed.
1: 8:30.
0: Kijk. Nou ja, goed. Mooi om 8:30 dus. Als het al zo'n beetje donker is op het prachtige kasteel Dussen. Luisteren naar de muziek van Sofie Janna met pianist, begrijp ik, hè?
1: Ja, Jarno van Es.
0: Kijk, nou goed, dat vormt dan samen dus het duo dan toch maar. Hè? Dus
1: het is
0: hartstikke mooi. Goed, mensen zijn dus nog welkom op aanstaande donderdag dus op Kasteel Dussen.
1: Absoluut, en jij ook.
0: Ja, nou ja, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja, ik zet je met liefde op de lijst.
0: Kijk, nou, hartstikke mooi. Dankjewel voor je tijd nu, Sofie.
1: Ja, jij ook ontzettend bedankt.
0: Hou me vooral op de hoogte ook van de release van het album, want daar ben ik benieuwd naar dan.
1: Heel graag, dankjewel.
0: Oké, tot de volgende keer dan.
1: Oké, tot de volgende.
0: Hoi. Sofie Janna dus, aanstaande donderdag dus te vinden op Kasteel Dussen. En mocht je nog aan kaartjes willen komen, dan kun je gaan naar vriendenkasteeldussen.nl voor kaartjes voor die show.
2: Dit

Right Lonesome. En daarop staat dit prachtige Runaway. En daarvoor hoor je ook nog muziek van Friendly Fires. Tweede single in korte tijd heet Magnetic. Daarvoor is het lange tijd heel stil geweest rondom Friendly Fires. Voor mij een jaartje of 7. Maar nu is er dan nieuwe muziek wederom uit. Magnetic, een nieuw album. En de aankondiging, ja, niet heel verrassend hoor, voor een nieuw album. Dig Deeper, want we hoorden al dat ze langere tijd in de studio's zijn geweest. Dig Deeper is het nieuwe album dus dat onderweg is van de band Friendly Fires. Zeer benieuwd wanneer dat dan uit gaat komen en wat daar precies op gaat staan. Maar tot op heden heeft dit in ieder geval hele fijne nieuwe muziek opgeleverd. Oh, 15 januari, dat is de aankondiging. Ja, dan komt het nieuwe album uit dus van Friendly Fires. Zometeen in het tweede uur van dit programma nog veel meer nieuwe muziek. En voor dit uur gaan we eruit met Interpol Wings on Fire.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt. Maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om zoals gepland op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66 gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
9: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
8: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Nog wel file op de A2 Utrecht en Bos bij Zaltbommel. Daar is de vertraging 5 minuten. En op de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
4: Socutera brengt met CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
12: Met nu
6: Joosten in het

Sun, Winter Dread van Everything Everything kwam op 31 augustus 2015 uit. 10 jaar geleden. Nee, ik weet ook wel dat het 11 jaar geleden is. Maar de band viert het uitkomen van het album Get to Heaven, wat gelijktijdig uitkwam. Het 10-jarig bestaan daarvan. Dat doen ze met een tour door de US en Canada in 2026. Ja, dus vandaar, blijkbaar kan de band of niet zo goed tellen, of vieren ze gewoon net wat langer het uitkomen van het album door. 2015 kwam dus Get to Heaven uit van Everything Everything. En dit nummer, wat je zojuist hoorde, Spring Sun Winter Dread, was een nummer wat op dat album stond. Overigens stond daar ook Regrets en Distant Past op. En ook No Reptiles, wat allemaal uitkwam in datzelfde jaar. Everything Everything, nog steeds dus actief als art rock band, denk ik dat ik een beetje kan stellen. Komen uit Groot-Brittannië. Na Get to Heaven is het ze niet helemaal meer gelukt eigenlijk om nog heel veel succesvolle muziek uit te brengen, zeg ik met enige voorzichtigheid. Helaas voor de band. Maar citeren dus nog op het 10-jarig bestaan dus van Get to Heaven, met een toertje dus door de USA en Canada. En daar zijn ze net mee gestart. Ja, de eerste twee optredens zitten erop. Ja, en daarmee begonnen de tweede uur van dit programma Joosten in het Weekend, met ook in de tweede uur nog volop aandacht voor nieuwe muziek. Ik heb 17 nieuwe tracks meegenomen naar de studio en ik ga daar nog het nodige van aan je laten horen, ook het komende uur in dit programma Joosten in het Weekend. Kevin Joosten. Maar eerst even terug naar vorige week. Toen was het na een periode van stilte er opeens weer nieuwe muziek van het Utrechtse Banji. En daar ben ik blij mee. Het is Carefree.

op 26 februari een nieuw album. Album nummer 2 gaat uitkomen van Benji. En daar hebben ze moeite mee gehad, geven ze aan. Ja, dat is het welbekende tweede albumsyndroom. Dan lanceer je succesvol een debuutalbum. Fresh Cakes. En dan breng je er ook nog een deluxe versie in dit geval van uit. En dan vervolgens moet je aan je tweede album gaan beginnen. En hoe kun je dat dan gaan zorgen dat dat anders klinkt, maar dat mensen dan toch een beetje daarbij blijven hangen en denken, ja, we kennen Benji hiervan. Ja, dat is ingewikkeld en daar worstelen veel bands mee. Dus ook zo ook Benji. Maar goed, februari dus een nieuw album. Album nummer 2 uit van deze band Benji. En dat is heel fijn. Ja, zometeen nog meer nieuwe muziek op je radio. Maar dat draait er toch een beetje om in dit programma. Maar we gaan eerst even terug in de tijd. Dit zijn de Kevin Costners. Ja, niet die filmster, nee, dat is...

Asners. Afkomstig uit Nijmegen, maar ook wel bandleider uit Antwerpen. Hij vormde daarmee een Belgisch-Nederlandse band. Met rondom Bouke Soete. En Bouke Soete richten. Zo, dat is lastig. Later samen met Job Roggeveen het project Happy Camper op. Maar met deze band, de Kevin Costners, heeft hij een tweetal albums uitgebracht. Come On en later ook Pick Up The Parts. En op dat album Come On In, daar stond ook dit nummer Bigger But Better. Daarmee keren we even terug in de tijd, jaar 2008 was dat om precies te zijn. Ja, gaan we snel kijken naar de nieuwe muziek van vandaag. Ik heb drie fijne nieuwe tracks voor je op een rij gezet. Als eerste komt er zometeen nieuwe muziek aan van Magazines. Band formerly known as Spear. Komen eraan met Cowboy Sinatra. Dat is de nieuwe single van die band. Ook nieuwe muziek van Editors voor je onderweg. Seriously komt eraan. En nieuwe muziek van Blood Red Shoes. Album is vandaag uitgekomen. En als albumtrack laat ik zometeen horen 2 Weeks. Maar als eerste is dit dus Magazines. En dit is Cowboy Sinatra.

0: en Steven Ansel vormen al jarenlang, sinds 2004, het duo Blood Red Shoes en brachten vandaag een nieuw album uit met de titel Stay Lonely. Vandaag ook gereleased met een release party in Brighton in de UK. En daarna gaan ze uitgebreid op tour, waarbij ik ook zie dat ze een aantal optredens gaan geven in Nederland. Dat zal zijn op 16 oktober Utrecht, 17 oktober Amsterdam, 19 oktober, er zit een dagje rust tussen. Dan gaan ze nog naar Doornroosje in Nijmegen. En 20 oktober in de Evenaar in Eindhoven. Flink wat optredens dus ook voor Blood Red Shoes in Nederland. En dat allemaal met dat nieuwe album dus in de hand. Daarvoor hoorde je ook nog nieuwe muziek van Editors. Seriously is een nieuwe track afkomstig van het album Surface, Echo and Sound. Dat op 30 oktober gaat verschijnen. En ook deze band gaat daarna op tour. Komen ook naar Nederland toe. Hè. Dat is in het nieuwe jaar. We zitten even snel te spieken wanneer dat ook alweer was. Nou ja, goed. Ergens in het februari, volgens mij, als ik me niet vergis. Dan staan ze ook in Nederland. En volgens mij zijn daar nog kaartjes voor beschikbaar. En daar weer voor hoorde je ook nog Magazines. De band die we voorheen kenden als Speer woont tegenwoordig in Antwerpen. En zijn wat andere muziek gaan maken. Dachten toen, ja, daar hoort een nieuwe naam bij. Dus de naam Magazines brachten vandaag de single Cowboy Sinatra uit. Ze geven zelf aan dat dit gaat over de moderne charlatans. Dat is dan de verklaring achter die titel. En de band doet ook mee aan de popronde. Stonden al op een aantal optredens gepland. En komend weekend is de popronde. Ik zit even te spieken. Dan is de popronde in Heerlen. Vandaag is de popronde in Apeldoorn. Daar zijn ze te vinden. En dan morgen in Deventer. Want ja, zoals je zult begrijpen, bent met zoveel ervaring. Ja, die gaan bijna al die poprondes af. Dus het zal wel weer een van de meest geboekte acts gaan worden van de popronde. Zullen vast wel bij de popronde eindshow te vinden gaan zijn. Peerders. En daarna gaan ze zelf ook toeren door het land. Waarop ze 16 april volgend jaar de mes in Breda gaan aandoen. Dat was een blokje nieuwe muziek in het programma Joosten in het weekend.
1: Dit is AFM Weerbericht.
0: Ja, en als we dan naar de dag van vandaag kijken, dan was het best aardig weer. Kan ik uiteindelijk wel zeggen. 18 graden was het vanmiddag en het zonnetje scheen best wel aardig. Maar goed, er gaat wel een klein beetje omslaan. Want vanavond en vannacht koelt het uiteindelijk af tot 15 graden. En er is regen onderweg. Regenbuien die zo in Altena, ja, naar voorspelling, tussen 10 uur en 10:30 zullen gaan vallen. Uiteindelijk koelt het dus af naar een graad of 15. Morgen in de ochtend, meest bewolkt. In de middag zal het ook het geval zijn. En dan stijgt de temperatuur wel door naar 21 graden. Met dus heel veel bewolking. En meest droog, dat wel. De nacht van zaterdag op zondag wordt het 12 graden. Zondag overdag 19 graden. Dan wel wat meer zon, maar ook wat meer buien. Dus ja, dat krijg je er dan voor terug. Ja, de dagen daarna, toch maar even vooruitkijken. Ja, tussen de 19 en de 20 graden. Meest droog en ook wel wat zon. Dus opeens op zich niet zo onaangenaam. Dat wilde ik zeggen.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: De dijkgraaf Den Dekkerweg in Werkendam krijgt vanaf 5 oktober nieuw asfalt. Het wegvak vanaf de A27 tot en met de Bolstraatstraat wordt gefaseerd afgesloten. Het gedeelte tussen de rotonde Borgharenweg en de Bolstraatstraat gaat op 5 oktober om 7 uur dicht. De rotonde zelf volgt op 9 oktober om 7 uur 's avonds. De werkzaamheden duren tot 10 oktober om 11 uur 's avonds. En tijdens de afsluitingen worden omleidingen ingesteld en zijn verkeersregelaars aanwezig. De gemeente plant het vervangen van het asfalt op de rotonde in het weekend om de bereikbaarheid van Werkendam en het industrieterrein zoveel mogelijk te behouden. Een vrouw is maandagavond met haar auto in een sloot langs de Neerandelseweg in Andel beland. Het incident gebeurde rond 11:15 toen ze vanaf het sportpark de weg op wilde rijden. Door een rijfout reed ze recht door de sloot in. De vrouw bleef ongedeerd en wist zelf uit de auto te komen. Ze ging daarna naar huis. Omdat de hulpdiensten bij de aankomst niemand aantroffen, zocht de brandweer nog enige tijd naar mogelijke inzittenden. Later bleek dus dat de auto leeg was. Het takelbedrijf haalde het voertuig uit de sloot. In Werkendam beginnen maandag 5 oktober werkzaamheden aan het riool. De Vervoornestraat en de Voorstervliet worden dan afgesloten voor doorgaand verkeer. Later volgt ook een afsluiting van de kruising van de Tienhoven van den Bolgaardstraat met de Vervoornestraat. Verkeer wordt omgeleid en de werkzaamheden duren volgens planning tot 12 februari 2027. De exacte duur is afhankelijk van het weer. Bibliotheek Cultuurpunt Altena had in 2025 bijna 13.000 leden en ruim 58.000 bezoekers. Met de nieuwe vesting in Werkendam, een verplaatst afhaalpunt in Andel en vanaf eind oktober een servicepunt in Almkerk komen de bibliotheekdiensten dichter bij inwoners. In totaal organiseerde de bibliotheek vorig jaar 1388 activiteiten met bijna 12.800 deelnemers. Ook biedt de bibliotheek hulp bij digitale zaken en de digitale overheid. Vanaf 2027 kunnen inwoners van 18 tot en met 27 jaar bovendien gratis lid worden. De groei sluit aan bij een landelijke stijging van bibliotheekbezoek en lidmaatschappen. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Nog wel file op de A2 Utrecht en Bos bij Zaltbommel. Daar is de vertraging 5 minuten. En op de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

Shambles was een band rondom Pete Doherty. Die volgens mij toen al helemaal, onder de druk zat en niet meer wist waar hij leefde. Hij was eerder natuurlijk van de Libertines, de frontman. Daarna is hij even weggedoken en nu schijnt de Baby Shambles weer te bestaan. Delivery is volgens mij wel het meest bekende nummer van die band. En dat nummer kwam alweer uit in het jaar 2007, dus lang geleden. Maar goed, band bestaat dus weer, Baby Shambles. Daarvoor hoorde je ook nog Eels met Novocaine for the Soul. En dat was muziek uit het jaar 1996 van het debuutalbum Beautiful Freak met dat... Die hele rare freak, denk ik, dat ik ook moet zeggen op de voorkant van dat album. In ieder geval een heel bekend beeld van Eels. Dus, nou ja, goed, dat dus. Ja, dat was de muziek van wat langer geleden.

Kijk, van de band Blossoms en daarop ook dit nummer, Husband. Het is een soort collage van nummers allemaal over relaties. Het nieuwe album dus van Blossoms. En ook dit is nieuwe muziek, grunge uit Amerika, waar het ook gemaakt is. De band heet Villa Nel. En de nieuwe single, die...

kwam vandaag een nieuw album uit van Bia Badoobie. Dat is album nummer 4 met de titel Pylon. En inmiddels is dit een hele grote mevrouw aan het worden, deze Bia Badoobie. Want zorgt zij gewoon voor uitverkochte zalen. 2 optredens gepland in de Avos Live op 2 en 3 december. En ja, volgens mij zijn er her en der nog wat kaartjes beschikbaar. Maar ik begreep dat het heel hard ging. Ook de reden waarom er een tweede show is toegevoegd. En ze is op dit moment ook aan het toeren. Gaat de hele wereld over. Populaire dame. Bia Badoobie. Pylon is dus uitgekomen. En daarvoor hoorde je ook nog nieuwe muziek van Villa Nel. Dat is een band waar we denk ik gewoon heel erg naar moeten gaan blijven kijken. Want ja, gaan ze ook naar het vasteland van Europa komen? Ik zag optredens in de UK in november. Ja, wie weet gaan ze dan doorsteken naar het vasteland van Europa. Zou mooi zijn. En daarmee kwamen we aan het einde van dit programma Joosten in het Weekend. Ik ben volgende week weer bij je met wederom weer veel aandacht voor nieuwe muziek. Zo, wat mij betreft graag tot dan. En voor deze Joost in het Weekend gaan we eruit met het prachtige Airborne Toxic Event en Sometimes Around Midnight. Tot volgende week dus bij een nieuwe Joosten in het Weekend.

0: healthcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
5: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristal.
4: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 van Gorkum naar Breda bij Hank. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
8: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
9: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
7: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
2: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
4: WoonIdee, dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
11: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
10: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A6 Lelystad-Emmeloord. Bij Urk is de vertraging 30 minuten door politieonderzoek. De weg is daar dicht en dat gaat waarschijnlijk nog tot na middernacht duren. Verder is ook de N46 Groningen-Eemshaven dicht bij Bedum. Door een ongeluk sta je ook nog een kwartier in de file. En op de N276 Brunssum-Maasbracht bij Koningsbos is de vertraging ook nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies, neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
4: Met nu
2: non-stop muziek.
4: Dit is

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Met nu
3: non-stop muziek.
0: Dit is

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Stef Wanstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland. En dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Seth Boonstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek.